0: Thijs Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een ruzie tussen Spanje en Italië is verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Die moeten hun paspoort laten zien. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Er is brand uitgebroken in een berg bouwafval bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Dat zorgt voor grote rookwolken en stankoverlast. Omwonenden worden via een NL-alert gewaarschuwd om uit de rook te blijven en ramen deuren te sluiten. De brand woedt naast een pretpark dat nog niet zo lang open is. In Westkapelle in Zeeland zijn 4 mensen gewond geraakt bij een ernstig auto-ongeluk. 2 zijn er zwaar gewond. Een jongen van 14 is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers zijn 3 broers en een vriend. De auto waarin ze zaten vloog uit de bocht en crashte. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is niet begonnen zoals gehoopt voor het gepromoveerde Cambuur. Ze verloren thuis met 4-0 van Excelsior. Het had nog erger kunnen aflopen voor Cambuur, want in blessuretijd werd een Excelsior-doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. Morgen komt onder andere landskampioen PSV in actie. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Vice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Vice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een ruzie tussen Spanje en Italië is verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Die moeten hun paspoort laten zien. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Er is brand uitgebroken in een berg bouwafval bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Dat zorgt voor grote rookwolken en stankoverlast. Omwonenden worden via een NL-alert gewaarschuwd om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. De brand woedt naast een pretpark dat nog niet zo lang open is. In Westkapelle in Zeeland zijn 4 mensen gewond geraakt bij een ernstig auto-ongeluk. 2 zijn er zwaar gewond. Een jongen van 14 is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers zijn 3 broers en een vriend. De auto waarin ze zaten vloog uit de bocht en crashte. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is niet begonnen zoals gehoopt voor het gepromoveerde Cambuur. Ze verloren thuis met 4-0 van Excelsior. Het had nog erger kunnen aflopen voor Cambuur, want in blessuretijd werd een Excelsior-doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. Morgen komt onder andere landskampioen PSV in actie. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio, the alternative.
1: Ice Radio!
0: En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een ruzie tussen Spanje en Italië is verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Die moeten een paspoort laten zien. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Er is brand uitgebroken in een berg bouwafval bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Dat zorgt voor grote rookwolken en stankoverlast. Omwonenden worden via een NL-alert gewaarschuwd om uit de rook te blijven en ramen deuren te sluiten. De brand woedt naast een pretpark dat nog niet zo lang open is. In Westkapelle in Zeeland zijn 4 mensen gewond geraakt bij een ernstig auto-ongeluk. 2 zijn er zwaar gewond. Een jongen van 14 is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers zijn 3 broers en een vriend. De auto waarin ze zaten vloog uit de bocht en crashte. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is niet begonnen zoals gehoopt voor het gepromoveerde Cambuur. Ze verloren thuis met 4-0 van Excelsior. Het had nog erger kunnen aflopen voor Cambuur, want in blessuretijd werd een Excelsior-doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. Morgen komt onder andere landskampioen PSV in actie. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid. En dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Er is veel rook en stankoverlast en omliggende wegen en de Maastunnel zijn dicht. Bij de brand raakte niemand gewond. In Den Haag is vannacht een dode gevallen bij een schietpartij in een woning in de wijk Eskamp. Het slachtoffer zou een vrouw zijn. Verder is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De dader is er volgens nieuwssite Regio 15 vandoor gegaan in een auto. Hij of zij is nog niet opgepakt. Nederlanders houden op hete dagen de hand op de knip. Tijdens de hittegolf van juni gaven we 4% minder uit dan normaal, blijkt volgens het AD uit onderzoek. Komt vooral doordat inwoners van plattelandsgemeenten massaal thuis blijven. In de grote steden zoeken mensen op hete dagen verkoeling op een terras. En de bal rolt weer in de Eredivisie, maar het gepromoveerde Cambuur had zich de eerste wedstrijd anders voorgesteld. Thuis verloren ze met 4-0 van Excelsior. Later dit weekend komen de andere clubs in actie. Vanavond bijvoorbeeld speelt landskampioen PSV in eigen huis tegen Fortuna Sittard. En dan het weer van Weer Online. Vandaag veel zon en aardig warm. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam-Zuid is de brandweer nog druk met een grote brand in een recyclingbedrijf. Met graafmachines worden steeds hoopjes puin uit elkaar gehaald en geblust. Er is veel rook en die geeft ook stankoverlast, onder meer in Spijkenisse en Hoogvliet. Door de rook was de Maastunnel uren dicht, maar die is nu weer open. In de Haagse wijk Eskamp is vannacht een dode gevallen bij een schietpartij in een huis. Het slachtoffer zou een vrouw zijn, maar veel meer is nog niet duidelijk. De dader ging er volgens regionale media vandoor in een auto. In Tilburg werd een man neergestoken toen hij twee fietsendieven betrapte. Hij ligt in het ziekenhuis. Nederlanders geven als het heet is minder uit. Onderzoek laat volgens het AD zien dat tijdens de hittegolf in juni vooral mensen op het platteland thuis bleven. Tegelijk trokken in de steden mensen naar de horeca om verkoeling te zoeken. Uiteindelijk bleek het, toen het weer koeler werd, dat er gemiddeld 4% minder geld was uitgegeven. En de Eredivisie is weer begonnen, maar voor Cambuur was de start na hun promotie niet best. De Friese verloren thuis met 4-0 van Excelsior. Vandaag zijn er 4 wedstrijden. Daarin komt landskampioen PSV in actie. En ook ADO Den Haag en Willem II, die naar de Eredivisie zijn gepromoveerd. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag met af en toe wat sluierwolken en weinig wind. Temperatuur 23 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in Rotterdam-Zuid is onder controle. Die brak gisteravond uit in een recyclingbedrijf en zorgde voor veel rook. Daardoor was de Maastunnel uren dicht, maar die is weer open. Er kwamen ook meldingen binnen over een flinke stank, onder meer uit Spijkenisse en Hoogvliet. De brandweer is nog aan het nablussen. De politie is nog op zoek naar de dader van een dodelijke schietpartij in de Haagse wijk Eskamp. De man of vrouw vlucht in een auto. Kenteken is bekend, maar de politie heeft de auto nog niet gespot. In Tilburg raakte een man gewond toen hij werd gestoken door twee fietsendieven die hij had betrapt. Die wisten weg te komen. Nederlanders houden de hand op de knip tijdens extreme hitte. ABN AMRO zag dat toen in juni code rood gold, schrijft het AD. Vooral op het platteland bleven mensen binnen. In de steden gingen mensen naar terrassen en gaven daar geld uit. Al met al werd 4% minder uitgegeven dan normaal. En Zandvoort heeft over 2 weken voor het laatst de Formule 1 in huis. Maar het positieve effect zal nog jaren merkbaar zijn. Dat denken de ondernemers daar. De race was volgens hen een geweldige marketingmachine en die stopt niet zomaar ineens. Zo blijft het circuit ook met veel andere races mensen trekken. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en maar weinig wind. En van noord naar zuid 23 tot 28 graden. Morgen nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Amsterdam zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een achtervolging. Die was volgens AT5 na alweer een inbraak bij een brandweerkazerne, dit keer in Aalsmeer. Verdachten lieten de auto op een bepaald moment achter en sprongen in het water. Daar kregen agenten ze te pakken. De auto is in beslag genomen. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos wordt nog nageblust na de brand in een afvalrecyclingbedrijf gisteravond. Vuur is wel onder controle, zegt de veiligheidsregio. Er kwam veel rook vrij en daarom was de Maastunnel uren dicht. Er hing ook een flinke stank die ver in de omgeving te ruiken was. Er kwamen veel meldingen over binnen. Zeker 3 doden en 3 gewonden bij een Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er waren ook explosies in Dnipro in het oosten van het land. Oekraïne heeft grote moeite de aanvallen af te slaan door een gebrek aan Patriot-raketten. Daarbij kunnen de ballistische raketten die Rusland afschiet worden onderschept. En Zandvoort is na dit jaar verdwenen van de Formule 1-kalender, maar de badplaats denkt nog jaren van de effecten te kunnen profiteren. Ondernemers denken dat mensen graag blijven komen en dat de horeca prima blijft draaien. En op het circuit blijft ook van alles te doen dat publiek naar Zandvoort trekt, zeggen ze. En dan het weer van Weer Online. Flink veel zon en warm vandaag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. Morgen wordt het nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen.
0: Geen playlist, maar passie.

Stiekem toch de lekkerste van Son Mieu. Goedemorgen, het is een slow start. Het eerste volledige weekend van augustus. We tellen af, misschien tot aan de herfst. Maar ja, ik vind het stiekem toch wel lekker dat het weer nog zo fijn is. Het is de warmte van de zomer van 2026 die we ons zullen herinneren. Son Mieu dus, dit is Rolls Royce. And love don't live here anymore.

één hit hadden ze in 1990. 36 jaar geleden. Oh mijn god. En dat was deze, The Jungle Brothers and What You Waiting For. Ze kwamen een beetje uit dezelfde muzikale stroming als De La Soul en... hoe heette die andere ook alweer? A Tribe Called Quest. Daar kwam ik weer eventjes niet op. Ja, zo'n lekkere hip house muziekstroming. Komen we later dit uur nog op terug. Naar aanleiding van wat berichtgeving rond Tony Scott. Daar gaat het niet goed mee. Is op weg naar overlijden. Ga toch nog iets van hem draaien later dit uur. Blijf even in de jaren 80 hangen. Naar wat mij betreft de allerlekkerste van The Human League hier bij Ice Radio. Dit is Human.

klonk toch echt wel als iemand die Greta zou kunnen heten, toch? Band heet Greta Van Fleet, als ik het goed uitspreek. Alleen, dit is natuurlijk niet de naam van de zangeres, want dat is een man. En die heet John Kiska. En deze band hevig beïnvloed door Led Zeppelin, geven ze zelf ook toe. Dit is Steam.

Wat een plaat. Uit november 1985. Je hoorde de Cult and Revolution. Ik had al even beloofd dat hij eraan zou komen. Bij deze de belofte ingelost. Even kijken naar het weer voor komend weekend. Ik heb natuurlijk alles weer weggeklikt. Je kent het wel. Het weekendweer. Het wordt 27 graden. En dat geldt zowel voor de zaterdag als voor de zondag. Het enige verschil is dat we zaterdag 28 augustus stralend zonnig weer hebben. Inderdaad, geen enkele regen. Maar zondag 9 augustus, de dag waarop dit programma 's ochtends wordt herhaald, ook tussen 9 en 10, buien en regen. Maar ik moet het nog zien hoor, want als ik nou kijk naar de verwachte hoeveelheid regen, 2 mm. En ik heb van de week voor mijn werk even opgezocht hoeveel neerslagtekort er in Nederland is. Dat is inmiddels ruim 260 mm. Dus er moet op elke vierkante meter in Nederland zo'n beetje 25 liter water vallen. Om dat weer in te lopen. Ice Radio. Met nu nog eventjes een blik op het weer voor na het weekend. Maandag 10 augustus. Dan wordt het een weercijfer 10, 23 graden. Dinsdag 11 augustus wordt het 24 graden. En dan woensdag, ik zou zeggen, leg alvast dan de zonnebrand maar weer klaar. Dan wordt het namelijk 28 graden. Ice Radio. En nu Mink DeVille en Spanish Swirl.

blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

Ik was iets aan het luisteren, maar volgens mij had je dat al meegekregen. Jorde, Tony Scott, Love, Let Love. De Nederlandse rapper uit 1971, van wie afgelopen week door zijn familie bekend werd gemaakt dat het echt niet goed met hem gaat. Dat hij, ja, dat ze hem moeten laten gaan. Op dit moment is nog niet bekend hoe het is met Tony Scott, of hij al overleden is of niet. Daar was afgelopen week ook best wel wat onduidelijkheid over. Waardoor dus de NOS volgens mij al meldde abusievelijk dat Tony Scott zou zijn overleden. Maar Tony Scott heeft ook iets met radio en zeker met de oude Amsterdamse piraten zien. Hij heeft namelijk zijn carrière, is hij ooit begonnen met het inrappen van een commercial voor Satellite Empire, wat destijds al een van de, nou ja, dat waren mijn radiohelden. Luister zelf eventjes, je hebt hem volgens mij net per ongeluk al gehoord. Dit is Tony Scott

Uit 69, maar werd volgens mij ergens pas begin jaren 90 een hit voor de toen al 10 jaar overleden John Lennon. Die natuurlijk in december 1980 van het leven beroofd werd door Mark Chapman. We hoorden er met Instant Karma ook nog de Four Tops en A Simple Game. En daarvoor The Weeknd met Less Than Zero. Dat zijn we hier zeker niet. Op na 10 uur, na de start van onze man in Hongkong, Mark Scholz. Ook nog DJ Reds. Ik heb een playlist gezien. Het is echt de moeite waard om te blijven luisteren. Dit is Bali Time.

zin in mei volgend jaar. Als ze naar de Ziggo Dome komt in Amsterdam en ik daar samen met mijn dochter naartoe ga. Gracie Abrahams van een nieuwe album Look At My Life. Daarvoor Wally Tax. En de aanleiding dat ik dat nummer draai, eigenlijk bijzonder triest. Ik las afgelopen week dat opnieuw het graf van Wally Tax. De man is echt zo arm als een kerkrat gestorven. En zijn fans hebben zijn grafstenen betaald op de begraafplaats in Amsterdam. En nu is voor de tweede keer een koperen kruis gemaakt van gitaarhalzen van dat graf afgestolen. Het is echt een schande. Maar een goede reden was het stiekem wel om Miss Wonderful van hem te draaien. We gaan op naar 10:00. Dit zijn de Jackson Sisters. Tot volgende week en ik wens je een heel fijn Ice Radio weekend.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Vannacht was er opnieuw een inbraak in een brandweerkazerne. Deze keer in Aalsmeer, meldt AT5. Na de inbraak ging een groepje verdachten ervandoor en volgde een achtervolging door Amsterdam. Daar sprongen de inbrekers vanuit de auto het water in, waar ze alsnog werden aangehouden. De laatste tijd zijn er veel inbraken in brandweerkazernes. Supermarkten in ons land hebben hun zaakjes meestal goed voor elkaar, maar bij crisissituaties is het al snel chaos. Dat zeggen onderzoekers tegen RTL Nieuws. Alles is zo efficiënt geregeld dat de voorraden vaak klein zijn. Maar door stroomuitval of een cyberaanval zit je dan als winkel al snel met lege schappen, zeggen ze. Het NL-alert van de brand in een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos gisteravond is ingetrokken. Dat werd afgegeven omdat er veel rook en stank was door de brand. Naast het bedrijf ligt een pretpark. Dat gaat vandaag gewoon open. Mensen die met de auto komen moeten nog even wachten. De weg ernaartoe is nog tot 12 uur afgesloten. Er zijn zeker 3 doden en 3 gewonden bij een Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er waren ook explosies in Dnipro in het oosten van het land. Oekraïne heeft grote moeite de aanvallen af te slaan door een gebrek aan Patriot-raketten. Daarmee kunnen de ballistische raketten die Rusland afschiet worden onderschept. En dan het weer van Weer Online. Flink veel zon en warm vandaag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. Morgen wordt het nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Man in Hongkong.

Goedemorgen, good morning, Joson, zoals we hier in Hongkong zeggen. Fijn dat je ingeschakeld bent, uurtje 2 van de drieluik hier op de zaterdagochtend op IJs Radio. Dit is Mark Scholz met Man in Hongkong. Dankjewel, Ton, voor het eerste uurtje. En ik ga gauw verder met mijn uurtje 2. Toto, hold the line, openen die. En dit is de tweede, Huey Lewis and the News, couple days off.

Ik spreek dus redelijk Spaans, maar Portugees dat niet. Ik kan het wel redelijk lezen. Dus ik zie hier zo'n verde e amarelo. Dat is gewoon groen en geel. Dat is ook een beetje de vlag van Brazilië. Volgens de Braziliaan is dat verde amarillo. Dat op zijn Spaans zou het gewoon verde e amarillo zijn. Dus het is, op zijn Spaans spreek je denk ik toch iets simpeler en duidelijker uit. Portugees, niet zo makkelijk, maar leuker. Eén kopje koffie van VOF de Kunst komt gewoon hier vandaan. Dus de muziek. Het is trouwens geschreven door Erik van Muiswinkel, hoorde ik. Dat wist ik helemaal niet. Leuk. Goed, nu even naar Jay Screechy met Walk and Skank. Het zegt je misschien niks, maar als ik het aanzet, denk ik wel dat je het herkent.

Dit klinkt dus even tegen het jaren 80 komt zo'n beetje. Maar nee, het is gewoon van vorig jaar. A Loverboy, Working for the Weekend. Met een heerlijk jaren 80 sausje. Zo'n gitaar heavy metal band met mannen met veel haar. Leuk dit. Wist ik dus niet. Ja goed, nieuwe muziek. Ik hou het niet altijd helemaal goed bij meer. Deze vind ik leuk. Eventjes heb ik altijd op mijn lijst staan. Maar iedere keer vergeet ik hem weer. Paul Eduard. Met deze track.

ouders hadden zo'n cd, zo'n tv-cd met alle goes uit Italië. Stond deze ook op. Albano en Romina Power. Met de leukste van de twee bekenden die wij hadden. Die had Felicita, na na na na Felicita. En deze Shahrazan. Niet zo leuk als bijvoorbeeld Alice en Franco Battiato. Maar ik vind hem toch even schijnig om weer te draaien. Echt zittende throwback in my memories met deze track. Dan ga ik naar het Franse L'Imperatrice. Die heb ik ontdekt vorig jaar. Het Klokkenflap Festival dat we hier iedere keer hebben in november. Zo begin december. Zeg ik nou november, begin december? Ja, dat klopt. Het is soms in november, soms in december. L'Imperatrice trad erop. Super vet. En leuke dingen maken ze. Deze track, Voodoo.

80 band die volkomen vergeten is, Westworld. Dat is zo eind jaren 80, hadden ze dit klein hitje met Sonic Boom Boy. En ik dacht, nou goed, zaterdag kan ik best wel weer eens een keertje draaien. Eventjes een throwback in our memories. En deze track is eigenlijk niet voor de zaterdagochtend, maar voor de zondagochtend.

was een mooie Kris Kristofferson, Sunday Morning Coming Down. Einde van de show wat mij betreft. Daar gaat Sokje overdragen naar Schalkwijk, Harlem, Double A. Daar zit hij klaar. DJ Res voor de Res Radio Show. Het laatste gedeelte van de drieluik hier op de zaterdagochtend. Ice Radio tussen 9 en 12 zitten daar Tom, ik en Res. Dit is mijn laatste track. Tot volgende week.

0: this. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer heeft de politie 4 mannen aangehouden. Ze waren er in een auto vandoor gegaan en in Amsterdam sprongen 2 van de 4 in het water. Agent hield de 4 aan en namen de auto in beslag. Het was al de zoveelste inbraak in een brandweerkazerne in korte tijd. Of er wat is gestolen is niet bekend. Een zwaar gewonde bij een steekpartij in Meidrecht vannacht. Volgens RTV Utrecht is niet duidelijk wat er precies aan vooraf ging. In Den Haag werd vannacht geschoten in een huis en daarbij kwam een vrouw om het leven, de bewoonster. Intussen is in een ander huis een verdachte aangehouden. Nu het waterpeil in de Rijn tot een recordlage stand is gezakt, laat Duitsland het verbod op vrachtvervoer op zondag tijdelijk los. Het geldt deze hele maand niet in 4 deelstaten. Anderen denken erover na. Door vrachtwagens ook op zondag te laten rijden, blijft de bevoorrading van winkels op peil, nu vervoer over water lastig is. En Rusland zegt dat het in Oekraïne een fabriek heeft aangevallen waar lange afstandswapens worden gemaakt. Met bewijzen komen ze niet en Oekraïne zegt er ook niets over. Kan een tegenreactie zijn omdat Oekraïne en Rusland vaak distributiecentra van een grote webwinkel aanvalt. Daar worden onder meer onderdelen voor drones verkocht. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm, van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden en morgen wordt het nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
2: Met nu. DJ Rats.
7: Ja, good morning. Gelijk een groot eerbetoon aan Tony Scott. Hij overleed donderdag. Na een heel lang ziektebed van meer dan 10 jaar, volgens mij, ja. Deze ongelofelijke legend uit Weesp, uit Nederland, in de hip house, de hip hop, goede stem, de chief, rest in peace. Dit is Love, Let Love. Vrienden, wat fijn dat je erbij bent op Ice Radio, op deze stralende, het is bij mij ook zaterdagochtend, ja. Good morning.

Ja, Tony Scott. Oh man. Rest in peace, the chief. Echt genoten van deze man hoor. Ik bedoel, ik heb wel eens gezegd, Mark en ik, we hebben de hip-hop in onze DNA. En in Nederland waren er echt wel toffe dingen aan de hand op hip-hop gebied. Ook in Haarlem. Maar Tony Scott, die had zo'n goede stem ook. En ik hield heel erg van alle hip-hop, KRS-One, Public Enemy. Maar Tony Scott was echt wel gaaf. En hij zat vooral in de hoek wat later werd genoemd Hip House. Dat hoorde je hier ook wel aan. Maar erg goed. Tony Scott is overleden, dus hij had MS. En dat had hij al heel lang. Ik heb hem... Je ziet veel op Facebook, want ik zag daar wat memorials van. Dat het zo'n aardige man was. En dat heb ik aan den lijf een keer mogen ondervinden, ja. En dat was eigenlijk een klein dingetje, hoor. Toen ik al bij Kicks Radio zat, toen interviewde ik best wel een hoop artiesten. Ja, dat deed ik gewoon vanuit de studio. Dat ging toen heel makkelijk af. Ja, ik werk voor de Kicks Radio, voor Rob Stenders. Oké, wanneer wil je een interview? En Tony Scott sprak ik toen. En die was voor de uitzending net zo aardig als in de uitzending. Dat is altijd wel gaaf. Ja, zeer sympathieke kerel. Wat ik ook heel sympathiek vond is dat hij was toen al niet meer aan het optreden. En ziek, daar vertelde hij volgens mij toen ook over. Ik kan het interview echt niet meer vinden, want er staan zoveel shows in mijn database. Ik weet niet meer welke datum het was. Anders had ik het je graag even laten horen. Maar hij vertelde toen dat hij op een school les geeft. Vlak waarbij hij ook woonde. Waar hij zelf ook op school op gezeten. Om iets voor de kids terug te doen. Dus een zeer sympathieke kerel. Hij is volgens mij echt al jarenlang heel erg slechtziend en blind geweest. Dus ja, jeetje. En nog heel jong, hè, in de 50. Tony Scott, the chief. Rest in peace, brother. En dankjewel voor alle music. Ja, vrienden, goedemorgen. Dit is Rats vanuit Haarlem. Het is bij mij ook zaterdagochtend. Dat heeft te maken met dat ik een soort heel raar ding bij mijn computer had. Gisteren was ik aan het opnemen. Dat ging helemaal mis. Ik denk, ik doe een nieuwe poging. Ik heb wat andere dingen, stekkertjes gedaan. Dus ik hoop dat het goed is. Dus ik zit hier op de zaterdagochtend. Ik zit eigenlijk, ik zit op zaterdagochtend hier in de Rats Radio Show. Het is bijna tijd. Dus goedemorgen. Wat een weer hebben we weer. Ongelooflijk zeg. En hoe lang al, hè? Jongen. Gisteravond werd ik wakker van de regen. Dacht ik, wat is dat nou, joh? Toch, het is regen. Dat heb ik het tijd niet gehoord. Mark, dankjewel voor al je fijne songs. The Call hoorde ik net. En Ton daarvoor ook met de Jungle Brothers bijvoorbeeld. Vrienden, lekker muziek draaien. Laten we dat gaan doen. Dit is Rats. En fijn dat je erbij bent. Ja, man. Heerlijk. Ik hoop dat je er fijn bij zit. Ja. Wow. Back to the 80s. Dit is Wang Chung, Dance Hall Days. Lekker.

0: De lekkerste start van je weekend. De zaterdagochtend. Op Ice Radio.
1: Hey, kijk nou eens even. Gaat het weer beginnen? Het is toch niet waar, hè? Jeetje mina, ik wil gewoon iets draaien en het lukt nou niet. En als dit zich blijft manifesteren, heb ik wel een groot probleem, zeg. Oh, oh, oh, oh, oh. Ik had het gisteren ook al. Ik heb een best wel een heftig issue met mijn... met mijn computer, heb ik het idee. En daar kan ik niet zoveel aan doen. En daar... even kijken of dit lukt. Ja, misschien niet. Nou, ik probeer het nog. Ik hoop dat ik dit dat het gewoon lukt. Anders dan... Oh, wacht even. Nu laat hij hem wel in. Kijk waar dat aan ligt. Ja, vrienden. Heel even. Dat is een huishoudelijke mededeling. Als ik er even niet ben. Ik heb een issue met mijn computer. Met wat software. En ik zei het al, omdat het nu zaterdagochtend is. Gisteren was ik dat aan het doen en ik was halverwege en niets deed het meer. En dat is vervelend. Toen ben ik er maar mee gestopt. En toen heb ik op internet zitten zoeken. En wat het kan zijn, het kunnen ook wat aansluitingen zijn. Heb ik wat dingen geprobeerd. En ik zie dat ik nu gewoon, je hoort dit, want ik zie de meters uitslaan. Maar ik zie net weer dat die songs niet inlaat. En als dat blijft gebeuren, dan kan ik gewoon geen radio maken. Want ik moet wel songs hebben. Ik heb er nu eentje, dat is nu wel gelukt. En die wilde ik ook draaien. Tour de France van Kraftwerk. En dat is een... etappe 1. Ik wilde eigenlijk een andere hebben, moet ik je eerlijk zeggen. Nou goed, kijken hoe het gaat. Oh, het zweet zit al op mijn rug. Vervelend is dat, jongen, als dingen niet gaan zoals ze willen, dat ze willen gaan. Maar sommige dingen in het leven gaan zoals ze niet gaan, dan moet je bij neerleggen. Maar dit is gewoon zo'n technisch ding waarvan ik denk, ja, dit moet toch gewoon goed kunnen, weet je wel? Ja. Nou ja. Fuck it, hè. Ik wilde deze echt helemaal niet hebben. Daar heeft hij een andere gepakt. Damn it. Hey, vrienden, dit is de Rats Radio Show. Dit mag best, toch? Of niet? Mag best... Ik ga deze niet draaien, man. Deze is helemaal niet fijn. Oh, ik heb... even kijken of... ja, oké. Okay. Deze wel. En daar kan ik wel even een klein dingetje bij vertellen. Ik had mijn vrienden van de meditatie afgelopen donderdag. Ja, we waren weer bij elkaar. We hadden een fijne les tussen aanhalingstekens. En we hebben met z'n vieren gemediteerd. Heel fijn om te doen. En dan zeg ik altijd... Jongen, en hebben we ook altijd... We gaan er nu niks over zeggen. Maar dan zeg ik altijd... Jongens, hoe is het voor de rest? Want een van de jongens zit in Scandinavië. Dus, en die andere jongens zit daar en daar en daar. Ja, ik zeg er niks over voor de rest. Ja, tof. En een vriend die zei... ik ga nu wel naar een gig toe, Rats. Die jij wel volgens mij wel tof vindt. Van Lagwagon. Dat is een punkband in de twee kwarts. Ik zei, wauw, wat te gek. Die ga ik even draaien op Ice Radio. Op de Rats Radio Show. Dus deze komt daar vandaan. Voor hem. Ik zou bijna zijn naam noemen. Maar dat heb ik altijd beloofd dat niet te doen. Want het is een veilige omgeving waarin wij met z'n vieren mediteren. En erover praten. Dat is heel fijn. Maar dit is dus de Lagwagon. En dat is en dan wil ik je heel even uitnodigen. Het is twee kwarts punk. Dus dat is de snelle punk variant. Het is een nummer van, even kijken, 3 minuten. Dus het is ook zo voorbij. Maar als je denkt, wow, heftig. Let vooral, probeer zijn stem te volgen. Er zit eigenlijk heel veel melodie in deze punkrock. Als je zijn stem volgt. Dat is gaaf. Dit nummer heet Violins van Lagwagon. Hou je vast.

0: De lekkerste start van je weekend. De zaterdagochtend. Op Ice Radio.
1: Ja, en Teenage Fanclub. Die waanzinnige band die al zo lang meegaat. Die indie begon, of alternative, maar deze pop maakt. Ze hebben een nieuwe song uit van een nieuw album wat uitkomt. Day in the Sun, kan je het geloven? Ach, dit is zo mooi. Teenage Fanclub.

Oh man, ik weet nog dat ze uitkwamen ten tijde bandwagon-esque, ten tijde van Nevermind, Nirvana, voor mijn gevoel. Het is daarna geëvolueerd. Dat was al heel geweldig. En het is daarna geëvolueerd tot deze meerstemmige mooie pops. Ze komen volgens mij uit Schotland. Het lijkt wel California. Het is zo mooi. Teenage Fanclub, Day in the Sun. Oh, ik kijk naar links. Het is echt een Day in the Sun. Vrienden, jongen, ik ben helemaal alleen met mijn oudste zoon Daan. En ik ga vanmiddag even lekker met hem weg op het fietsje ergens heen. Ik weet niet waar. Op deze Day in the Sun. Vrienden, ik heb iets bijzonders. Daar heb ik wat woorden voor nodig. Maar ik denk dat je het ook wel heel gaaf vindt. We kennen allemaal, denk ik wel, behalve als je net luistert en heel jong bent, Rage Against the Machine. Stop noise and what do what you tell me. Fuck you. Ja, en die gitariste van Tom Morello, die is een grootheid. Ik was bij het eerste optreden van Rage Against the Machine op Pinkpop. Toen viel dus in. Ik wist niet wat er gebeurde. Dat is een legendarische concert. Nou goed, ik wil het hebben over Tom Morello, niet over Rage Against the Machine. Ik volg NH Nieuws. Noord-Holland, want daar woon ik, hè, in Haarlem. Vind ik altijd fijn om daar wat nieuws van te lezen. En toen zag ik een stukje dat... Hier staat het, ik heb het voor me. Haarlemse verzetsheldin, bezongen door Amerikaanse rockster. Ik denk dat ze heel blij was geweest. Als je intikt NH Nieuws en Tom Morello, dan kan je dat stukje lezen. En er staat ook een mooi filmpje bij van de zoon van een van de verzetshelden. Ik zal het proberen uit te leggen. Het is zo bijzonder eigenlijk. Hier. Je had Hanny Schaff natuurlijk, hè? Het meisje met het rode haar, heel bekend. Maar er waren nog twee verzetshelden, heldinnen, die misschien niet zo bekend zijn qua naam bij haar. En het is ook Freddy Overstegen en Truus Overstegen. Dat waren twee zusters. En Tom Morello heeft een song daarover geschreven, genoemd Date Night. Want Hanny Schaft en die twee zusters, die hebben echt Duitsers geliquideerd in voor het verzet. Als het bijvoorbeeld hooggeplaatste ambtenaren waren die wisten. En dat is ongelooflijk natuurlijk wat daar is gebeurd. Dus bijvoorbeeld hier aan de Leidse Vaart. Ja, als je geen Haarlem bent, dan denk je, Rats, ik weet niet precies waar je het over hebt. Maar de Leidse Vaart is een vaart in Haarlem aan de... Waar de BAVO staat van de Leidse buurt. Daar hebben ze echt een keer... En ik weet precies waar dat is. Daar is een keer een NSB-agent... die hooggeplaatst was, echt gefusilleerd. En ze hebben echt... Ik heb het hier een beetje voor me, hoor. Hanny Schaft en Truus Overstegen waren van plan om Vaker Christ was ook zo'n hooggeplaatste nazi... Te liquideren. Maar Hanny werd opgepakt, et cetera. En toen heeft... Ik zie hier ook dat Truus Overstegen toen vermomd als Duitse verpleegster nog heeft geprobeerd Hanny Schaft mee te nemen, want die was opgepakt. Dus dat zijn waanzinnige verhalen die wel zijn opgetekend, die zijn beschreven. Hanny Schaft is het meest bekende. Maar in de Hout in Haarlem, het grote stadspark, het grootste stadspark van Nederland, daar zijn ook Duitsers geliquideerd. En daar zingt Tom Morello over. Hij zingt bijvoorbeeld in de eerste verse, I'm afraid you make me blush, sir. Your compliment's so fine. And your uniform's so clean. Your handsome face. En dan zegt ze in de chorus, I can't believe it got this late. I must be getting home. Perhaps you will escort me. I live in a good ways down the road. En dan, ja, daarna vermoorden dus die Duitsers. En dan zingt ze, en wat mooi is, er zit een filmpje bij, waarin nu de zoon van Truus Menger, of Freddy, dat weet ik even niet, dat die wordt geïnterviewd en die zegt dan van ja, ik vind het heel bijzonder. Want hij bezingt het echt vanuit het perspectief van die twee zusters. Want hij zingt dan, Tom Morello, my sister, Henny and I, it's date night and I've never felt so alive. En daar zegt hij van, dat is de eigen interpretatie van Tom Morello. Van, oké, we hebben ze vermoord. It's date night, I never felt so alive. Want hij zegt in dat filmpje van, ze waren er ongelooflijk, niet ziek van. Hij gebruikt daar mooie woorden van. Maar het was niet dat ze alive waren erdoor. Het was heel heftig. Het was een ongelooflijke tijd, weet je wel. Het was niet van euforie, van hey, we hebben ze vermoord. Het was ongelooflijk eigenlijk, als je bedenkt hoe dat is gegaan, gewoon hier in de buurt, weet je. En bij ons allemaal de buurt natuurlijk. Zal ik hem draaien, Date Night? Sorry, ik had wat veel woorden nodig, maar ik vind het super interessant.
En dit is Tom Morello. Helemaal vanuit Amerika heeft hij twee verzetsdames in Haarlem en Harry Schaff beschreven in Date Night.

Wauw, wat ongelooflijk. En het is voor mij bijzonder, daarom zit ik er ook een beetje veel over te vertellen, dat ik gewoon die plekken waar dit gebeurt gewoon ja, letterlijk weet. En ook waar zij heeft gewoond, Freddy Overstegen en Hannie Schaft. Wat ik heel bijzonder vind, ik zat net even nog wat verder te lezen. Er zijn nu ook twee straten vernoemd naar die twee gezusters. Maar dat het beeld van... Dit is eventjes lokaal hoor, maar er is, dit is wel heel, heel bijzonder. Hannie Schaft, het meisje met het rode haar. Die kent iedereen toch wel, denk ik, volgens mij. Hè? Daar staat in het Kenopark in Haarlem, vlakbij het station, een beeld, een heel mooi beeld van. En ik lees nu pas, dat heb ik eigenlijk nooit geweten, joh, dat Truus, een van die twee zusters, waar hij over zingt, Tom Morello, dat zij dat beeld heeft gemaakt voor Hannie Schaft, zeg. Ongelooflijk, ze heeft heel veel beelden gemaakt. Allemaal Leidse vrouwen in het verzet. In het Verzetsmuseum in Gouda. Steen van de miljoenen tranen in Rotterdam. Jeetje mina. Ik wist nooit dat die Truus Menger dat gewoon ook letterlijk deed. Wauw, bijzonder vind ik dat. Goed, Tom Morello. Wat ongelooflijk gaaf dat hij dit heeft gedaan. Date Night. Ach, ik heb zin in dit nummer. Ik vind het zo mooi, Yola. En wat ze bezingt, zegt echt eigenlijk alles. That faraway look.

Oh man, ik ben best goed met data, moet ik je zeggen. Ik was volgens mij iets van 10 augustus 1999... dat er een zonsverduistering was die te zien was in zo'n beetje stukken van België, Luxemburg, stuk Frankrijk, heel dichtbij. En daar wilde ik eigenlijk heen, omdat ik daar toen al door gefascineerd was. En daar ben ik toen niet heen gegaan, omdat ik de dag daarvoor speelde in de ruïne van Brederode in Zandpoort met een Roy Orbison coverband. Hey, dit is crazy, dit verhaal. Hè? Maar daar ben ik toen niet heen geweest. Daar heb ik eigenlijk altijd spijt van gehad. Aankomende woensdag, vrienden, is er een zonsverduistering die gaat van IJsland. Here comes the sun. Daardoor draaide ik hem. Want ik wilde dit wel even vertellen, weet je. Die gaat van IJsland, Groenland en dan over de oceaan. Zoals die vaak over de oceaan gaat. Er is volgens mij 2 keer per jaar een zonsverduistering. En dan gaat hij over Spanje. Een beetje het bovenstuk van Spanje. En wij hebben dan een 90% zonsverduistering. Dat is heel bijzonder. Hij is aan het eind van de avond. Ik geloof om 1:08. Dus je hebt wel... denk dan niet, ik zie dat wel, die zonsverduistering. Want je moet... Ik denk dat ik in de duinen wil wezen. Dat ik ook gewoon de natuur een beetje wil ervaren. Want ik weet nog dat ik toen... in 99 die zonsverduistering dus ook gedeeltelijk zag. En ik vond dat al zo bijzonder. De kleuren waren zo anders. Dus dieptes waren scherper. De schaduwen bedoel ik. Dat komt omdat de lichtbron dan kleiner is. Dan heb je veel meer... Ik vond het freaky. Maar een totale zonsverduistering schijnt een van de meest bijzondere dingen te zijn die je kan ervaren. Want je kan dan de corona zien. De uitwaaierende... grote vlammen van de zon. Die normaal natuurlijk volledig over die kan je niet zien. Dat de zon natuurlijk heel fel schijnt. Schijnt een once in a lifetime experience te zijn. Ik ben er niet bij. Ik ben niet in Spanje. Maar ik heb wel een hele grote... Ben ik bezig om gedachten te vormen om het jaar daarna. Want dan is de solar eclipse van de eeuw. Die is ook in Spanje. Maar die is een klein stukje lager. Dus we hebben dan 40% zonsverduistering bij. Maar die duurt heel lang. Dat heeft weer te maken met de tilt van de aarde en de maan. Die is dan bijna 4 minuten in Spanje. En in Luxor, in Egypte, dan 6 minuten. Dat is de eclipse van de eeuw. Maar dat is 2 augustus 2027. Ja, dus hebben we nog even. Nu eerst 12 augustus. Dan is die. En dus rond 1:08. Super bijzonder om dat te zien. En weet je waarom ik het zo bijzonder vind? Vanaf donderdag ben ik al alleen met Daan. En ik had het met Daan hier ook over. Daan heeft een bijzonder brein. Die weet gewoon exact op 5 cijfers naar de komma hoe groot de snelheid van het licht is. En hoe ver de zon van de maan staat. Nou, hij zei het, ik weet het niet meer. Maar hij weet dat soort dingen. Maar het schaalmodel, en ik moet je eerlijk zeggen, ik had het even opgezocht. Maar dat vind ik zo bijzonder. Om dan te beseffen dat wij dan in een schaduw staan op deze omvang. Dat doet iets met je gewaarwording ook, zeg maar, van ruimte en tijd. En misschien dan zelfs ook, dat het me zo fascineert, van waar je dan zelf met je gedachten zit, zeg maar. Maar, sorry, die wil ik niet heen gaan. Moet je luisteren. De zon is een enorme ballon met een doorsnede van 11 meter. Dus een hele grote ballon, 11 meter. Dat is hoog. Dat is 2 keer zo hoog als een huis, weet je, bijna. 11 meter is echt heel hoog. Dan is de aarde een knikkertje van 10 centimeter... die op 1,2 kilometer afstand daarvan staat. Dus die 11 meter en dan 1 kilometer verder... een knikkertje van 10 centimeter... Dat is dan de aarde. En de maan is dan een ertje, een heel klein ertje, dat op 3 meter afstand van die aardeknikker cirkelt. Zal ik het nog 1 keer zeggen? Dus de zon dan 11 meter hoog. Op 1,2 kilometer verder dat aardetje van 10 centimeter. En dan op 3 centimeter daar vandaan, of 3 meter daar vandaan, een ertje. En dan is de schaduw van de maan, dat is dan precies collided, zeg maar. Nou, ik vind dat zoiets freaky. Dat fascineert me enorm. Dus ik vind het heel jammer dat ik nu niet bij die totale zonsverduistering ben. Want het is natuurlijk eigenlijk vlakbij in Spanje. Je kan de corona dus zien. Wat wij dus gaan zien is 90%. Dus dan heb je niet die totale zonsverduistering. Want als die totale zonsverduistering heb je eerst nog Bailey's Pearls. Dat is het... Oh god, ik zit er veel te veel over te vertellen.
Dit is geen astronomie podcast. Dan heb je eerst Paley's Burls. Dat zijn zeg maar een soort parels van licht. Dat is de maanoppervlakte. Dat zijn dan de laatste zonnestralen. En dan staat hij er precies voor. Dat kleine ertje op 3 meter van de maan. Van de aarde. En dan 11 meter, 1,2 kilometer verder. Die ongelofelijke zon. Potverdikke me. Mijn eigen enthousiasme, dan verlies ik mezelf. Zit ik zo te praten. Hey. Nou goed, vrienden. Dit is de Rad Radio Show. Hè. We blij dat het niet op nationale radio is. Anders was er al een zendermanager naar binnen gestormd. Draai een plaat. Ja, ik draai een plaat. Oh man, dit is Rosin Murphy. You know me better. Hey vrienden. Aankomende woensdag, hè? 12 augustus. Ik heb mijn eclipsebril al besteld. Bij die 3-letter, die grote, zeg maar.

Oh, Billy Joel. Billy Joel. Wat zeg je nou ook weer? Billy Joel of Joel? Joel toch gewoon? Billy Joel. Joel. Nee, Joel. Wat? Joel, rest als je dat niet weet. Hey. Dat heb ik altijd. Gek is dat. Oh, met die mooie clip. Vrienden, ik heb denk ik nog tijd voor één nummer. Oh, dan moet ik trouwens, want daar wilde ik iets over zeggen. Ja, oh, ik ben zo fan van de Eels. En dat zijn er veel Rats Radio luisteraars. Vind ik zo leuk. Er komt een nieuwe single uit. Of er is een nieuwe single uit van een nieuw album wat uitgekomen. Cookie Happening. Dat wordt een volgens mij al. Misschien wel zijn 20ste album, denk ik. En er is zo'n mooi nummer uitgekomen. Ik heb hem één keer gehoord, maar ik wil hem heel even. Maar ik wil hem. Ik denk, ik draai hem helemaal met mijn vrienden van de Rats Radio Show. I'm on standby. En de tekst greep me gelijk aan een paar zinnen. Het gaat erover. Ja, hier moet je horen wat hij zingt. En je kan hem ook goed verstaan. I don't look out, I just look in. I'm on standby. En dan zegt hij, wacht even hoor. Nou, potverdikke, maar waarom is hij nou weg? Oh ja. Let me know if it gets too much. I'm just as close as one little touch. You don't have to do it all alone. Want hij zingt bijvoorbeeld. That broke your heart looks like the end. I'm on standby. Your car is broken. Your dog got sick. It's cold. And the boss can't wait to fire you. The doctor called. What did he want? Blah, blah, blah. Let me know if you need a friend. Now, you don't have to do it all alone. Take a breath before you hit send. I know it feels like you're right at the end. You don't have to do it all alone. Het is eigenlijk een heel mooi, lief nummer voor als het even tegen zit. Ja, vind ik mooi. En dat bezingt hij natuurlijk zoals alleen hij dat kan. Mark E. Everett heet hij volgens mij uit zijn hoofd, hè? De zanger van Eels. I'm on standby. Laatste song van de Rats Radio Show, hey. Ik moet gelijk gedag zeggen, want het is hartstikke laat. Hey, heb een goed weekend. Blijf dicht bij jezelf. En probably tot volgende week. Doeg!

0: Wauw. Wat een mooi nummer zeg. I'm on standby. Eels. Mooie tekst ook, hè? Jongen, jongen. Geweldig. Vrienden, het is echt de hoogste tijd om afscheid te nemen. Afscheid te nemen. Hopelijk tot volgende week. Dat ik niet meer die issues met mijn computertje heb. Dan ben ik er gewoon volgende week. Ik wens je nogmaals fijn weekend. Blijf dicht bij jezelf. En veel plezier zometeen met André. Bye bye.
1: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een verdachte aangehouden voor de dodelijke schietpartij vannacht in een huis in Den Haag. De bewoonster kwam om, de verdachte vluchtte, maar na een zoektocht werd hij in een ander huis gevonden, tegelijk met een wapen en de mogelijke vluchtauto. Over de achtergrond van het incident is nog niets bekend. Enkele Duitse deelstaten grijpen naar een noodmaatregel, omdat er vanwege de droogte minder gevaren kan worden op de rivieren. Vrachtwagens mogen de hele maand ook op zondag rijden. Normaal is dat niet zo. Op die manier hopen ze de winkels te kunnen blijven bevoorraden, nu dat via het water moeilijk is. Bij een ongeluk in het Zeeuwse Westkapelle zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. De auto, waar 4 mensen in zaten, raakte van de weg en daarbij werd iemand naar buiten geslingerd. De bestuurder, een jongen van 19, wordt ervan verdacht dat hij het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij is zijn rijbewijs kwijt. En het is druk op de wegen in de vakantielanden, zegt de ANWB. Dat komt door mensen die nog op vakantie gaan, maar ook door terugkerend verkeer. In Italië is er vertraging naar de Brennerpas en richting Rimini. In Frankrijk sta je op delen van de A7 en de A9 naar het zuiden vast. En ook vanuit Bordeaux naar Spanje. En dan het weer van Weer Online. Veel zon bij 23 tot 28 graden. Vanavond blijft de zon nog lang schijnen. Morgen nog iets warmer. Dan kan het in het zuidoosten lokaal 32 graden worden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. The Music Garden.

0: Was het een grote hit?
1: Nee.
0: Was het een singeltje? Ja, volgens mij wel. Maar ik vind het een geweldige plaat. Skillet en Finish Line hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Komt van het album Victorious, dus van Skillet. Muziek onderweg in de Music Garden van Al Stewart. Bas de Haan in de Blues van de Bovenste Plank. The Beatles, Sabine Carpenter komt nog voorbij. Ready for the World, Julie en Claire gaan we ook nog meedraaien. Dus er is genoeg om te blijven hangen, hè? Keetje, van harte welkom. We gaan even terug naar de jaren 80. The Romantics, What I Like About You. Hey!

Ik ga er eentje proberen hoor. En voor le cœur la pelle venise. Volgens mij moet het dat zijn. Ik vind het altijd eng om die plaat te draaien. Ik vind het een geweldige plaat. Maar die titel, hè, mensen, ik krijg het mijn bek niet uit. Hè. Maar goed. Julie en Claire hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Daarvoor nog The Romantics. En What I Like About You in The Music Garden. She was

2006 kwam het album uit. Het heette Songs from Black Mountain. En dit was de eerste single daarvan. Live, The River. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En daarvoor nog Ready for the World. En Oh Sheila. En dit is Sabrina Carpenter. En Espresso.

Ja, als Dreetje op de bak is, moet er altijd iets van de Beatles mee, hè? Nou, zo ook bij deze. Drive My Car van de Beatles dus, hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Zometeen weer een blues van de bovenste plank. Maar eerst Bryan Adams en Melanie C.

0: bovenste plank.
1: Ja, en een goede bluesplaat mag je altijd insturen. Stuur me een mailtje andre@iceradio.nl. In de blues van de bovenste plank. Bas de Haan. And Shoot Me Down.

een liedje dat gaat over mensen die verschillen van elkaar. Terwijl ze als ze samenwerken veel meer kunnen bereiken. Daar gaat het liedje over van Nickelback. We Stand Together hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie in de Music Garden. Hartstikke leuk dat je ons gevonden hebt. Fijn dat je erbij bent, ja. Straks weer een vreemde eend. Daarin zit een leuk Engels duootje. Ja, twee dames. Vertel ik je zo meteen wat meer over. Muziek onderweg van Billy Joel, Tears for Fears. En je herkent waarschijnlijk de klank al. Dit is Al Stewart. And the Year of the Cat.

0: U2 op Ice en Vertigo.
1: De vreemde eend.
0: Ja, en de vreemde eend is een plaatje die een beetje buiten de boot valt. Hè? Een plaat die je eigenlijk nooit meer hoort op de radio. Het zal een reden hebben. Dit is het Schotse duo Rose McDowell en Jill Bryson. En ze braken internationaal door met dit liedje. Het is een beetje dromerig, een beetje zweverig. Het is een beetje een sprookjeachtig iets. Strawberry Switchblade.
1: De vreemde eend.
0: En Since Yesterday.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Betogers van Extinction Rebellion voeren weer actie op de A12 bij Den Haag. Zo'n 70 mensen zijn de weg opgelopen die de stad uitgaat. Eerder hadden ze zich met spandoeken en vlaggen verzameld op een kruising. Daar hielden ze het verkeer tegen, wat ze op veel getoeter kwam te staan. De actie was niet aangekondigd. Er is een man opgepakt die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij twee steekpartijen vanochtend in Rotterdam. Daarbij raakten twee mensen gewond. De man zou zijn slachtoffers willekeurig hebben gekozen. De steekincidenten waren een half uur na elkaar. Volgens de politie reed de man in een auto van de ene naar de andere plek. De brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam is helemaal uit, meldt de brandweer. Het vuur ontstond gisteravond in een berg bouwafval en zorgde voor veel rook en stank. Vanwege de rookoverlast was de Maastunnel urenlang dicht. Een pretpark in de buurt kon vandaag open, maar is pas sinds 12 uur ook weer met de auto bereikbaar. En straks is in Amsterdam de World Pride March, een demonstratie voor meer gelijkheid voor LHBTI'ers, maar ook het vieren van de diversiteit. Duizenden mensen worden er verwacht. Er worden vlaggen meegedragen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. De tocht eindigt op het Museumplein. Daar is het slotconcert van World Pride. En dan het weer van Weer Online. Veel zon bij 23 tot 28 graden. Vanavond blijft de zon nog lang schijnen. Morgen nog iets warmer. Dan kan het in het zuidoosten lokaal 32 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: The Music Garden.

ze hebben veel prachtige liedjes gemaakt hoor. Heel veel grote hits gehad en deze was niet zo heel groot, maar wel te gek. All Days van Chicago, hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie in de Music Garden. En voor het nieuws draaiden we nog Strawberry Switchblade en Since Yesterday. Muziek onderweg van The Cure, Foreigner, Hanson, Nothing But Thieves, Smokey Robinson and the Miracles. En dit is Duran Duran.

blijft toch wel een van mijn favorieten, hoor, van Smokey Robinson and the Miracles. The Tears of a Clown. En daarvoor nog de Union of the Snake van Duran Duran hier op Ice Radio. Leuk dat je ons gevonden hebt en leuk dat je meeluistert. Straks Daffy en Warwick Avenue. En dit is EMF. Unbelievable.

Ja, haar relatie ging uit in deze straat. Warwick Avenue, de straat in Londen. Daffy, hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie dat je dat even meekreeg. Ja. Goeie muziek weer onderweg, hè? Hanson komt zo nog voorbij. Golden Earring en Marta, als je meeluistert. Dit is Nothing But Tears.

staat er altijd in, hè. Knoepen, knallen van de hit van de Earring. De Golden Earring. En de Twilight Zone, daarvoor nog Nothing But Thieves en Impossible hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie in de Music Garden.

0: Dat leuke jongensbandje Hanson, Where's the Love?
1: Blues van de bovenste plank.
0: Ja, en daar is het weer tijd voor. Een goede bluesplaat. Stuur me een mailtje als je er eentje weet. andre@iceradio.nl. Dit is C6 Steve. You can't teach an old dog new tricks.

Dat waren er even drie achter elkaar. Lekker toch? Spice Girls, Who Do You Think You Are? Daarvoor nog The Cure en Why Can't I Be You? En als eerste dus in het blokje van drie, C6 Steve, You Can't Teach an Old Dog New Tricks. En ken je deze nog? Half jaren 70 kwam die uit. The Blue Sweat, Hooked on a Feeling. I can't stop.

0: prachtig, hè? Foreigner, Waiting for a Girl Like You. Daarvoor nog Nena samen met Kim Wilde. Eenmalige samenwerking. Any place, anywhere, anytime op ICE.
1: Double shot.
0: Dankjewel voor het insturen, Cynthia de Vries. Hè, Cynthia, dankjewel voor het insturen. Je mag ook een mailtje sturen, hoor. andre@iceradio.nl. Dat is het e-mailadres als je twee platen hebt met een bepaalde overeenkomst. Het maakt mij eigenlijk niet uit wat de overeenkomst precies is, als die maar leuk is. Dat is het allerbelangrijkste. Zometeen Guns N' Roses, maar nu eerst de Beatles. En allebei de plaatjes heten Yesterday. Veel plezier ermee.
1: Double shot.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Extinction Rebellion houdt onaangekondigd de A12 bij Den Haag bezet. Rond het middaguur gingen tientallen activisten de tunnelbak van de Utrechtse baan in. Met spandoeken en borden zetten ze hun vaste ijskracht bij. Een stop op fossiele brandstof. Een woordvoerder zegt dat XR volgende maand een grotere actie op de A12 in de planning heeft. Het waterschap en de glastuinbouw kijken naar mogelijke oplossingen voor de droogte. Sinds een paar dagen mag er onder meer in het Westland geen water meer uit sloten en kanalen worden gehaald. Het zorgt voor veel stress bij de tuinders. Een van de opties is om zoet oppervlaktewater met tankwagens naar het gebied te rijden. De Iraanse Nationale Garde zegt dat de Straat van Hormuz pas weer open gaat als Amerika akkoord gaat met de Iraanse voorwaarden. Daarin mogen schepen uit Iran niet langer worden geblokkeerd en blijft Amerika uit de buurt van de belangrijke zeestraat. Dat Amerika met Oman onderhandelt over de Straat van Hormuz staat daar volgens Iran buiten. En PSV heeft de Japanse international Kodai Sano's vastgelegd. Hij tekent voor 5 jaar. Sano speelde de afgelopen 3 jaar bij NEC. Zelf noemt hij zijn transfer de ideale vervolgstap in zijn carrière. Ik ga voor PSV strijden met alles wat ik in me heb, zegt hij. PSV had hem al een tijdje in het vizier en verwacht veel van hem. En dan het weer van Weer Online. Veel zon bij 23 tot 28 graden en een beetje wind. Vanavond blijft de zon nog lang schijnen. Morgen nog iets warmer. Dan kan het in het zuidoosten lokaal 32 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
4: Met nu.
0: Car Classics.
5: Lekker, lekker.

0: Nou, ik heb net nog eventjes de plaatjes bekeken van Sol Solido. Daar wil jij volgens mij hoor, op vakantie.
1: Car Classics.
0: Kan ik me zo voorstellen. Je moet maar eens even kijken op internet. Prachtige plaatjes. Het ligt vlakbij San Francisco. Vlakbij de Golden Gate Bridge. Ik ben er zelf ook wel een keer geweest. En ja, ik denk die leden van Diesel ook. En die werden dus zwaar geïnspireerd. En maakten dit nummer Sol Solido Summer Night. Met het gevolg dat het ook nog een hit is geweest in Amerika. En het klinkt hartstikke zomers. Maar het werd hier in Nederland een hit in de winter. Dat is heel gek, maar dat is wel zo. Ja, en in het voorjaar van 1982 geloof ik. Hey, welkom, welcom, welkom. Dit is de Summer Edition van Car Classics. We hebben het album Alphabet vorige week al geparkeerd in de parkeergarage van Car Classics. Dus daar komen we in september op terug. En we draaien in de komende zomerweken een aantal hele fijne Car Classics. Die ook in het gewone Car Classics alfabet staan. En dat is wel grappig, want die lijstje kun je namelijk ook vinden op Spotify. Dus die kun je ook zelf afdraaien als je wilt. We hebben daar een aantal platen uitgekozen. En behalve dat draai ik ook nog een boel nieuwe nummers die gewoon in de hitparade staan. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe Douwe Bob. En volgens mij wordt dit nummer ook gebruikt voor een of ander reisbureau. Kan het kloppen? Dacht ik wel, hè? Ja.
1: De lekkerste tracks voor onderweg.
0: Het is wel funny, hoor.
1: Car Classics. Met Jeroen Drocht.

Dankzij Disclosure komt het nummer opnieuw in de belangstelling. I am still in love with you. En ik moet ook wel bekennen dat ik dankzij Disclosure dit nummer nog maar een keer heb aangeschaft. Van Al Green uit 1972 oorspronkelijk. En ik vroeg me net nog af van, zal er ook een speelfilm gemaakt zijn over het leven van Al Green? Dat heb ik nog niet op internet kunnen vinden, maar er is wel een documentaire over hem. Die heet Gospel According to Al Green, een film uit 1984. En die kun je gewoon op YouTube bekijken. Dus dat is best wel eens interessant om dat een keertje te doen, lijkt mij. Michael Cimbello is hier in Car Classics. Maniac. Zeg het.

Back of Boogaloo van Ringo Starr. Hij is inmiddels 85. Ik zag laatst nog een foto van hem voorbij komen. Hij zag daar toch wel er nog heel erg jong uit. Hij zag eruit alsof hij 75 was. En ook op zijn 75ste zag hij er nog uit alsof hij 40 was. Ik denk dat 85 het nieuwe 50 is. Het is als we Ringo Starr als voorbeeld nemen, dan geloof ik het onmiddellijk. Ik ben in ieder geval uit die man nog altijd muziek maakt. En als ik dan figuren zie zoals Ringo Starr, dan denk ik bij mezelf, nou, zo wil ik ook wel 85 worden. Voor heb ik aan Felix Murders ook altijd. Zo word ik ook wel 80 worden. Elbow is hier, nieuwe single.

Kissing the Pink, One Step. Ja, de vakantie is wel zo goed als begonnen. En dat merk je ook op de weg, want je kan op de meeste plekken gewoon lekker doorrijden. Dat is wel fijn altijd, hè? Tenzij je zelf ook op vakantie gaat. Ja, het schijnt zo te zijn trouwens dat we aankomende zaterdag te maken gaan krijgen met Zwarte Zaterdag. En dan heb ik mijn vakantie dus dusdanig gepland dat ik dan ook op die Zwarte Zaterdag in Frankrijk ben, op weg naar Spanje. Dat was niet zo handig. Goed, maak ik dat ook een keer mee, want normaal gesproken dan weet ik het dusdanig te plannen dat ik nooit in de file hoef te staan op Zwarte Zaterdag. Maar nou ja, goed. Misschien dat er nog wat binnendoorweggetjes zijn. Met Google Maps kun je in ieder geval wel de juiste weg vinden, waardoor je files kunt vermijden. En met andere navigatiesystemen zal dat ook wel lukken. Ik geloof dat de ANWB ook nog een eigen navigatiesysteem heeft, waarmee dat wellicht ook wel zou kunnen werken. Ja. Je bent in ieder geval in Car Classics en ik ben ook wel heel benieuwd wat jij onderweg draait als jij met de auto weg bent naar je vakantiebestemming. Laat het me weten via de mail. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Dat is tegenwoordig het middel om met iedereen te kunnen communiceren die naar Car Classics luistert. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Dit is een plaat met een lange intro, maar dat is ook wel de albumuitvoering. Het staat op het album You Don't Bring Me Flowers en de single is wat korter, maar ik vind het wel mooi. Dit instrumentale intermezzo van The American Popular Song. Dit is Neil Diamond.

was Ray Wright, Going to a Town. En ik heb nog even gekeken of dit album het album alfabet gehaald heeft. Maar daar staat hij helemaal niet in, joh. Release the Stars. En dat komt ook omdat AllMusic.com niet zo heel erg positief was over deze plaat. En ook Music Meter is redelijk positief. Maar niet dat je nou zegt van jongen, om over naar huis te schrijven. Nou ja, eigenlijk vind ik, als ik heel eerlijk moet zijn, dat alleen al door dit nummer dat album wel een plekje verdient in de lijst. Dus ik denk wel dat ik hem nog wel ga toevoegen en dat we hem dan in het najaar nog wel een keer gaan draaien. Going to the Town. Het was eigenlijk een protest tegen George Bush, hè, dit nummer. Ja, hij was gewoon moe over wat er allemaal in Amerika gebeurde. En goed, je hebt dat misschien ook nog wel gezien in het programma Top 2000 Go-Go, hoe hij daar tegenaan keek. En ik ben trouwens heel benieuwd wat hij nu op dit moment vindt van Donald Trump, die Rufus Wainwright. Misschien dat hij daar ook nog wel een nummer over kan schrijven. Of hij zou dit nummer ook één op één kunnen kopiëren op het beleid van Trump natuurlijk. Ja. Niet dat ik nou gelijk mijn politieke voorkeuren wil uitspreken, want ik weet dat het bij sommige mensen nogal gevoelig ligt hier. Dus ik zal er wat voorzichtiger mee omgaan, maar goed, ik heb wel een duidelijke voorkeur. En dat is niet helemaal voor Trump, laat ik het zo zeggen. Nieuwe muziek draaien we ook in de zomereditie van Car Classics. Zoals de nummer van Mark Ronson. Samen met Ray maakte hij dit nummer. Een van de vele platen die deze titel heeft. Suzanne.

0: dan de nieuwe van Mark Bronson met Ray, Suzanne. Uitstekende plaat. We gaan weer eventjes naar het podium, dames en heren, jongens en meisjes. Want er zijn genoeg mooie live-opnamen.
1: Car Classics.
0: En een van de beroemdste live-opnamen staat op Babylon by Bus van Bob Marley en de Wailers. Dan heeft die man sowieso twee hele mooie live-platen gemaakt. De eerste live-LP, dubbel LP, heet gewoon Live. Daar staat No Woman No Cry op. En op Babylon by Bus staat een andere fantastische hit die ik toch altijd wel weer iedere zomer graag wil draaien. En we draaien hem dit keer wel gewoon in de single-uitvoering, maar die is al lekker genoeg. Steer it up, Bob Marley.
1: Car Classics.

1989 maakte Bonnie Raitt haar comebackplaat met Nick of Time na een moeilijke periode. En dit was toen de opvolger. En Bonnie Raitt was toch wel benieuwd of het met dit album nog wel zou lukken. Of ze het succes van Nick of Time kon continueren. En dat lukte zeer zeker. En ook wel terecht, want misschien is Luck of the Draw zelfs nog wel een betere cd dan Nick of Time. Fantastisch album, Icy Cone deze week. En de beroemde nummers van die plaat ga je zeker nog wel horen op een van de internetstations waar dit programma wordt uitgezonden. En deze heb ik zelf gekozen. Luck of the Draw, titelnummer van deze fantastische plaat van Bonnie Raitt uit 1991. Car Classics, de zomereditie, presenteert ook af en toe nog wel eens wat nieuwe platen. En ook De Wolf heeft hier een nieuwe single uitgebracht. Het wordt misschien geen top 40 hit, maar het is wel te mooi om te laten liggen. Dit is Natural Woman, wat mij betreft een toekomstige Car Classics.

prachtig nummer dit van Little Milton. In Amerika is hij nog wel redelijk bekend. Daar heeft hij ook nog wel een paar hits gehad. We're Gonna Make It schijnt het bekendste nummer te zijn. Dit is een wat minder bekend nummer van hem. More and More. Maar ik vind het zo lekker. Dit draai ik ook altijd als ik op weg ben naar mijn vakantiebestemming. Maar dat er ook zij mogen. Dus het komt regelmatig voorbij. Maar het is wel een onbekend nummer. Sowieso is die Little Milton dan niet bepaald een artiest waarvan je zegt van nou die ken ik. Wel een groot talent geweest deze man. Ooit ontdekt door Ike Turner. Wat ik ook nooit geweten heb, is dat die Ike Turner vroeger een talentenscout was. Hè, voor het Sun Label, waar ook Elvis Presley trouwens platen van maakte. En Johnny Cash ook. Nou, die heeft Ike Turner geloof ik niet ontdekt, maar deze Little Milton wel. En we kunnen daaruit de conclusie trekken dat die Ike Turner ook wel een neus had voor talent. Want hij ontdekte ook Tina Turner, met wie hij later nog veel hits zou scoren. Maar goed, dat gaat dan wat meer over Ike. Maar dit was dus Little Milton, onthoud die naam. Laatste voor dit uur is een track van Herbie Hancock. Gelukkig is hij nog altijd in leven. 85 jaar geworden afgelopen jaar, dit jaar. In april ergens. En dit is een van zijn evergreens. Cantaloupe Island.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Extinction Rebellion heeft geheel onverwacht de A12 bij Den Haag geblokkeerd. Maar de politie heeft de actievoerders 1 voor 1 weggehaald. Ze zijn met bussen afgevoerd en de A12 is dus weer vrij. Extinction Rebellion gebruikt deze plek wel vaker om te demonstreren. En daarmee vragen ze aandacht voor het klimaat. Er is een grote bosbrand bij het Gardameer in Italië, dat ook een belangrijke vakantiebestemming is voor Nederlanders. Het vuur en de rook zijn zo heftig dat zeker 200 mensen geëvacueerd zijn. Ze verbleven in een hotel en vakantiehuisjes. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind. Er was weer een drone-incident in een NAVO-land. Dit keer ontplofte er een bij een belangrijke gasleiding in Bulgarije. Die loopt van Turkije via Bulgarije naar Oekraïne en raakte niet beschadigd. De premier zegt dat er nu uitgezocht wordt van wie die drone was. Deze week waren er ook al incidenten met drones in Duitsland. En een opvallende poging tot diefstal vannacht in Delft. Dieven probeerden daar een lading illegale sigaretten terug te stelen. De sigaretten waren namelijk eerder in beslag genomen en de bestelbusjes waarin ze zaten stonden bij het politiebureau, achter het hek. De verdachten werden betrapt en zijn opgepakt, meldt RTL. Dan het weer van Weer Online. Er is volop zon, het is droog en de temperatuur is zo'n 22 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang lekker. Morgen opnieuw zonnig en dan nog een stuk warmer. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Car Classics.

0: kunt wel veel in de spiegel kijken, maar dat betekent nog niet dat je ook altijd aan zelfreflectie doet. Want er zijn genoeg ijdele mensen die heel vaak in de spiegel kijken, maar gewoon hetzelfde leven blijven leiden dat ze altijd al leiden. Zonder dat ze daar ook iets aan veranderen. Niet dat de Mirror Man erover gaat trouwens. Je hoorde de Jubel League aan het begin van dit tweede gedeelte van Car Classics. De zomereditie is sinds vorige week begonnen. Dat betekent dat we gewoon lekkere muziek draaien uit het gewone Car Classics alfabet. En dat lijstje kun je ook vinden op Spotify. Altijd leuk om erbij te pakken. Misschien dat je op die manier ook wel geïnspireerd raakt om zelf je lijstje samen te stellen. Wat ook wel leuk is, is dat je bijvoorbeeld ook suggesties kunt innemen voor de komende zomer. Welke plaat vind jij leuk om te horen als je onderweg bent? Dat kun je doorgeven via de mail. Lekker ouderwets. JeroenDraaitCarClassics@gmail.com. JeroenDraaitCarClassics@gmail.com. Kom maar door met je suggesties. En wellicht dat je ze ergens in de komende weken nog wel een keertje hoort hier op de radio. En sowieso vind ik het altijd wel leuk om mezelf ook te laten inspireren. Misschien dat ik hem zelf ook wel toevoeg aan de Car Classics lijst. Die op Spotify lijst. Wie zal het zeggen? En behalve dat we hele oude muziek draaien, draaien we ook gewoon nieuwe muziek hoor. Zoals de nieuwe Miley Cyrus.
1: Car Classics.
2: Zomer.
0: Nou, dat laatste was niet te verstaan. Hè? Kunnen we dat nog even herhalen?
1: Car Classics.
2: Zomereditie.
0: Ja, dan weet je in ieder geval naar welke editie je luistert, toch? Miley Cyrus, nieuwe.

Valt niet bij om een ster te zijn. Kiki die zingt uit ervaring, denk ik. We mogen haar wel omschrijven als een ster. Star kwam uit in 1981. Het is hier in Nederland trouwens nooit zo'n hele grote hit geweest. Maar het blijft toch wel een heerlijke plaat. Ook zo'n plaat die ik zo graag draai onderweg. En ik ben ook wel benieuwd naar jouw suggesties trouwens. Wat draai jij graag onderweg als je op vakantie bent? Of in het vliegtuig, of in de trein. Of misschien dat je wel gewoon gaat liften. Kan ook, hè? Nou, laat het weten. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Dat is het e-mailadres voor al je favoriete tracks. Het is CeeLo Green, Big Lights. Hoe heet het ook weer? Ik merk dat ik aan vakantie toe ben. Ik ben nog niet vertrokken trouwens zelf, maar ik ga binnenkort wel. Big Lights, Bigger City. Het nummer van Marvin Gaye heeft het trouwens This Love Starved Heart of Mine. Ik weet niet wat ik net zei, maar ik denk nog even corrigeren voordat ik allemaal klachten binnenkrijg, nietwaar?

moet eerlijk zijn, ik vind de muziek die momenteel in de hitlijsten staat helemaal niet zo slecht. En dit vind ik ook een leuk nummer van Sabrina Carpenter. Ik heb haar wel eens eerder gedraaid in Car Classics, omdat ze ook nog wel eens in de album Top 100 te vinden is. En dit is momenteel een hit, Man Child. En over niet-hits gesproken. Die draai ik namelijk ook, hè, één keer per week. Nou, trouwens, sowieso, als je even kijkt wat we allemaal hebben gedraaid in Car Classics. Die plaat van Joy Division is ook niet bepaald dat je nou zegt van een hit geweest. Ja, in de uitvoering van Paul Young, Love Will Tear Us Apart. Maar goed, in ieder geval, we draaien ook één keer per week in dit radioprogramma een flipper. Ik heb ook een programma op internet waar alleen maar flippers in zitten. En nou ja, als je denkt aan flipper, dan denk je misschien aan een dolfijn. Een hele beroemde dolfijn, dat klopt. Die heet ook flipper, maar in dit geval gaat het om een plaat die je niet zult terugvinden in dit hit. Wat het namelijk een nummer is dat niet in de hitparade gestaan heeft en ook niet in de tipparade. En dan kom je niet in het hitterzee. Het kan ook soms zijn dat een nummer op de B-kant van een single is verschenen. En ook dan zul je niet genoteerd staan in het hitterzee, tenzij je een dubbele A-kant hebt. Dat heb je ook, hè. Je hebt ook singles waarvan zowel de A- als de B-kant een hit wordt. En dan kunnen we spreken van de dubbele A-kant. Maar in het algemeen, als dat niet zo is, als het gewoon een B-kant is die niemand kent verder, dan kan het ook zomaar zijn dat het een flipper is. En we hebben vandaag een hele mooie. Het is trouwens wel aan de A-kant, kan ik je vertellen. Het is een van mijn favoriete flippers. Ik heb hem al vaker gedraaid als flipper van de week. Ook op andere internetzenders. Het is nummer van Left Bank.

laatst nog een luisteraar aan de lijn in een radioprogramma. En die vond alle muziek van Stevie Wonder op elkaar lijken. Ja, sorry, maar moet je toch een keer je oren laten uitspuiten, hoor. Dat heb ik niet tegen hem gezegd op de radio, want ja, dat zijn dingen die kun je beter niet zeggen, maar ik dacht het wel. Dit dan ook weer, een fantastisch nummer van Stevie Wonder, Boogie on Reggae Woman. Dit kun je toch niet vergelijken met I Wish of met Don't You Worry About a Thing en ook niet met Master Blaster. Totaal verschillende nummers. Maar goed, en wat dacht je dan van zijn ballads? Lately, dat is ook weer heel anders. Of hij heeft wel meer ballads gemaakt. Nee, Stevie Wonder, het is een held voor mij, nog altijd. En ik ben blij dat ook hij nog altijd onder ons is. Maar goed, je hebt mensen die luisteren naar Car Classics en die houden niet van dit soort muziek. Dat, ja, die zijn er, dat mag. Hè, we leven in een democratisch land. Maar die geven dan wel weer de voorkeur aan dit van de Mobiles uit Engeland. Drowning and Burden. En ook dit vind ik gewoon mooi. Net zo mooi als Stevie Wonder. Hè? En ook lekker blank dit. Nee, ik ben geen racist, echt niet.

periode dat synthesizers in de mode waren. En dan praten we over het begin van de jaren 80. Drowning and Burden. Ik vind het nog steeds een lekker nummer. En Berlijn is een mooie vakantiebestemming. Moet je maar eens aan DJ Reds vragen. Die is er ook nog geweest pas geleden. En ik ben er zelf ook al een paar keer geweest. Maar ik vind het wel een intrigerende en fascinerende stad. En ook wel een hele mooie stad eigenlijk. Ik denk dat ik binnenkort wel weer een keertje naartoe ga. Future Days, de nieuwe Pearl Jam in Car Classics.

wel lachen, want ik heb dit nummer namelijk leren kennen in de uitvoering van Dana Moscouri. En die had daar een Franstalige uitvoering van gemaakt. Ik zit even op Wikipedia te gluren, maar ik zie haar versie er niet tussen staan. Maar die bestaat wel. Alleen weet ik niet meer hoe dat heet. Op zich wel grappig, want die Nana Moscouri, dat was natuurlijk best wel een goede zangeres vroeger. En ja, mijn ouders waren gek op haar muziek. Dus als wij op weg waren naar Frankrijk of naar Spanje, draaiden ze altijd Nana Moscouri. En,

van die eeuwige gelopen trotters. Rolling Stones. Hè? Nee, ik heb het niet over de band, maar over zeg maar de zwervers. Die zijn altijd op vakantie. En dan heb ik het niet over de daklozen in de stad, maar gewoon over mensen die gewoon met een rugzak de hele wereld overtrekken en ook daar maar mee blijven doorgaan. Heel erg op vakantie. Ik geloof niet dat ik dat zou willen, maar af en toe een keer met zo'n rugzakje de wereld over vind ik niet erg. En dan nog het liefst met de fiets eigenlijk. Dat doe ik nog het liefst, want lopen daar ben ik niet zo goed in. Ik heb twee klompvoeten, dus dat wordt lastig. Jerry Rafferty, Baker Street. En zo komt er langzaam toch weer een einde aan deze editie van Car Classics. Zomereditie wil te verstaan. Met platen uit het gewone Car Classics alfabet. Plus ook nog wat nieuwe platen die we ook nog draaien tussendoor. En ook jouw Car Classics zijn van harte welkom. Geef ze door via jeroendraaitcarclassics@gmail.com. En wellicht dat ik daar in de komende zomerweken nog wel even op terugkom. Want tot september blijven we in ieder geval gewoon dit soort platen draaien. Gewoon goede muziek zoals je het gewend bent in dit programma. Alleen dit keer zonder albums en zonder alfabet. Gewoon dwars door elkaar heen. Deze zal dan bij de A moeten komen te staan. Als wel eens praat Sarah Troestra. 2001. Ja, dat is voor die ene, van die ene film, hè? Is dit, ja. En dat is eigenlijk een thema uit een symfonisch gedicht van Richard Strauss. Maar Deodato maakte daar dit van. En later hebben ze het ook nog gebruikt bij de wasmiddelen reclames. Nou ja, goed. In ieder geval is het wel leuk om daarmee af te sluiten. Ik heb al een keertje eerder gedraaid en vandaag hoor je nog een keer. Volgende week is er weer een nieuwe Car Classics. Graag tot dan. En geniet van je vakantie. Hoi.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Er zijn twee mannen opgepakt voor een steekpartij vanochtend in Meidrecht tussen Amsterdam en Utrecht. Agenten troffen daar een zwaargewonde man aan van 30 jaar. Hij is er nog altijd slecht aan toe, zegt de politie. Die zoekt nog uit of de mannen elkaar kennen en wat het motief voor de steekpartij was. De politie heeft ongeveer 50 klimaatactivisten van de A12 gehaald. Ze liepen om 12 uur de weg op en bleven daar ongeveer 2 uur zitten. Daarna kreeg de politie de opdracht om ze weg te halen en af te voeren met een bus. De demonstratie van Extinction Rebellion was niet aangekondigd. Op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig komt een speciale radar die drones van een grotere afstand kan zien aankomen. Aanleiding is een incident van deze week waarbij een drone met explosieven uit de lucht werd gehaald door medewerkers. Het vliegveld van Leipzig wordt ook gebruikt door het Oekraïense leger. En de bosbrand die deze week woedde in Valkenswaard is weer opgelaaid, schrijft Omroep Brabant. Wandelaars zagen rookpluimen en sloegen meteen alarm. De brandweer heeft het vuur intussen gedoofd, maar is nog wel aan het nablussen. Ook wordt een aantal bomen voor de zekerheid gekapt. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en 22 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Vanavond blijft het lang lekker. En morgen krijgen we hetzelfde als vandaag, maar dan warmer. 28 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Weekend Eclectica.
6: Dit is uur 1 van Weekend Eclectica. Met Henk Peters.

de derde van hun vierde album Ghost in the Machine, Spirits in the Material World. En het is nu binnenkomer in de Engelse hitlijsten. Ruim 44 jaar geleden. Hallo, de voorlaatste Weekend Eclectica. De reguliere versie zal ik maar zeggen. Want de niet-reguliere versie, dat is natuurlijk de album Top 1033. En die gaat nog wel een aantal weekjes langer mee. Maar volgende week echt de laatste Weekend Eclectica. Vandaag nummer 252 met de muziek van december 1969 en december 81. We zitten in Engeland met de Stones.

was een liedje dat de Rolling Stones al een aantal jaar op de plank hadden liggen. Maar gelukkig opgepakt in 1981. Want het was een geweldige single natuurlijk. Waiting on a Friend, nu in Engeland, in december 81. Vandaag.

0: I'm at Glasgow in Schotland. Altijd images hoorde je met I Could Be Happy.
1: Eén keer per week zoekt Henk Peters het voor je uit. Het beste uit het rijke muziekverleden in Weekend Eclectica.

0: binnenkomer in de Engelse charts ruim 44 jaar terug. December 81. We gaan naar een interactief item. De nummer 1 hits van die maand. En zoals ik al zei, albums doen we deze week niet zoveel. Niet genoeg voor de albumreleases. Dus geen stemlijstjes, maar bij die nummers 1 dan lukt het bijna altijd wel. Bijna altijd. Zoals ook deze week. De nummers 1 in Engeland, Amerika en Nederland. Een bescheiden aantal van in totaal 5 stuks. Met 2 afvallers logische wijze. Eentje, dat was een covertje van een liedje van Frankie Lyman en de Teenagers van 15 jaar eerder. Why Do Fools Fall in Love, toen 1 in Nederland, Diana was. Origineel veel leuk. En de andere afvaller had ik meer van verwacht. Amerikaanse nummer 1 van Olivia Newton-John, Physical. Hou je er 3 over en de eerste van de 3 stond toen bovenaan in Nederland. Elvin Stardust met Pretend in de top 3 van nummer 1 is van toen op...
1: Nummer 3.

de tijd dat ik bij een regionale piraat in het zuiden des lands zat. John and Vangelis uit Find My Way Home. Tot zover eventjes december 81. We schuiven op naar 12 jaar eerder. We gaan naar Amerika.

laat ik het wel eerlijk zeggen. Het eerste liedje waar ik echt opgewonden van raak vandaag. Sly and the Family Stone nu binnen in de Billboard. Hot 100, ruim 56 jaar terug met Thank You for Letting Me Be Myself Again. En de andere kant van de single komt misschien ook nog. Nu toch maar weer een beetje rustiger worden met deze van Diana Warwick. What?

liedje werd geschreven door, ik zou bijna zeggen, uiteraard de heren Bacharach en David voor de musical Promises, Promises. Eerste versie opgenomen door Johnny Mathis, deed niet zoveel. Daarna een vrouwenstem erbij, Bobby Gentry, misschien al een stukje beter. Maar dit is de definitieve versie. Natuurlijk Diane Warwick, I'll Never Fall In.

0: Hits, Winnipeg in Canada. The Guess Who met No Time. Top 5 hits wordt uiteindelijk in Amerika. De grote klapper komt hierna, want die komt helemaal bovenaan de Amerikaanse charts. Dat is natuurlijk American Woman. Nu verder met een uur binnenkomer in Amerika en die is van B.B. King.
1: Je ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd.

B.B. King is in december 1969 natuurlijk al een oud gediende, want hou je vast, zijn eerste singeltje heeft hij 20 jaar hiervoor al uitgebracht, in 1949. Maar dit is nu werk in december 1969, in de Billboard Hot 100, The Thrill Is Gone. Nu een man die vooral ook bekend werd omdat hij mooie liedjes schreef voor anderen, maar hier zelf een keer aan het woord. Ik heb het over Joe Stout.

Joe South en de Believers officieel met Walk a Mile in My Shoes. Tweede en laatste interactieve item van deze week in Weekend Eclectica. De nummer 1 is van ruim 56 jaar terug, december

0: Together. Diana was erbij natuurlijk. Andere Amerikaanse nummer 1 redden niet. Peter, Paul en Mary, Living on a Jet Plane. En nog eentje uit Amerika. Steam met Nana. Hey, hey, kiss him goodbye. En dan nog een Amerikaanse nummer 1. Dat is dan wel jammer. BJ Thomas met Raindrops Keep Falling on My Head. Nou, dan hou je er uiteindelijk, als ik het allemaal goed heb opgenoemd, 3 over. En de eerste van de 3 stond toen 8 weken bovenaan in Engeland. Kom wel uit Amerika. De Archies en Sugar Sugar.
1: Nummer 3.

in de Billboard Hot 100 van ruim 56 jaar geleden. December 1969 heb ik het over. Ik heb er nog twee voor je dit uur te beginnen van deze. Met deze.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. In Amsterdam is een mars begonnen op de laatste dag van de World Pride. Duizenden mensen lopen dwars door de stad naar het Museumplein. Het is een protest tegen mensen die queers niet accepteren en hen intimideren. In sommige landen is homoseksualiteit zelfs strafbaar, zoals Pakistan en Afghanistan. Extinction Rebellion heeft verteld waarom ze de A12 in Den Haag blokkeerden. Het was om de bosbranden in Europa. Die zijn het directe gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen, zegt Extinction Rebellion. Er waren zo'n 50 actievoerders op de A12. De politie heeft ze na 2 uur allemaal weggehaald. En die bosbranden die zijn er onder meer bij het Gardameer in Italië. Daar moesten zeker 200 mensen uit hun hotel of vakantiehuisje. Het gebied is ook populair bij Nederlanders. En ook in eigen land zijn er nog bosbranden. Onder meer die bij het Limburgse Venray en het Brabantse Valkenswaard laaien soms weer op. En Lionel Messi kon zijn tranen nauwelijks bedwingen tijdens de eerste wedstrijd van Argentinië op het WK. En nu is ook duidelijk waarom. Zijn vader lag op sterven en is nu overleden. Hij was 68 en speelde een belangrijke rol. Zo onderhandelde hij met clubs waar Messi speelde. Barcelona, Paris Saint-Germain en Inter Miami. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang zonnig en aangenaam. Vannacht koelt het wel flink af naar een graad of 11. Morgen opnieuw veel zon en dan warmer dan vandaag. 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 2 van Weekend Eclectica met Henk Peters.
6: 1981.

0: december, einde van het jaar. Beetje zuinig gezaaid met echte leuke, goede binnenkomers. Dus ik moest eerst in de tipperaden duiken. Deze kwam nooit verder dan dat, kun je het je voorstellen. Squeeze met Labeled With Love. We gaan naar de grote hits toe. Want toen 1 weekje 1 in Nederland. Queen en David Bowie, maar bij ons op...
1: Nummer 2.
2: Nummer 1.

0: Nummer 2 in de top 3 van nummer 1 is van dik 44 jaar terug. Queen en David Bowie hoorde je.
1: Ice Radio 1981.

gaat het al vrij snel redelijk goed doen. En af en toe zelfs zeer goed als soloartiest Jim Diamond. Maar hier zat hij nog in een bandje. PhD komt uiteindelijk volgens mij in Nederland gewoon. Hè? I won't let you.

Castles in the Air. Liedje dat eigenlijk al een jaartje of 10 oud was. Maar opnieuw opgenomen. En nou ja, tot de tipper aangekomen in Nederland. Castles in the Air. Deze week te leuk om te laten liggen. Hier is drukwerk.

Het bandje Badfinger zat op het label van de Beatles, Apple Records. En dan kun je wel eens geluk hebben dat een mooi liedje je in de schoot wordt geworpen. En dat was in dit geval dus het geval. Come and Get It, geschreven door Paul McCartney. En in Engeland zou het een hit worden. Ik smokkel een beetje, maar dat moet. Lek zo er wel uit. Nu de nieuwe binnenkomer in Engeland van de

0: Beetje tekst en uitleg bij de nieuwe binnenkomers in de Engelse hitlijst. Dik 56 jaar geleden. Ja, zoals wel vaker in het eind van het jaar. Aan het eind van het jaar is het een beetje karig allemaal. Was in Nederland ook al december 81. Daar hebben we dan nog de tipparade als SK. Maar ja, in Engeland heb ik die niet. Dus ik ben maar gaan kijken heel vroeg in januari van het jaar erop. En daar heb je leuke liedjes zoals die van Badfinger. En zoals ook de volgende. En die is van Jonathan King.
1: Music Radio Weekend.
2: I preach, my dear friends, you're about to receive old John Bolly Cone.

0: Een smokkelplaatje in die kende elektrica, want pas uit in januari 1970, althans, dan komt hij de Engelse hitparade binnen. Maar ja, een mens moet wat af en toe, hè. De volgende, dat is wel een echte. Echt nu in december 69 in de Engelse charts. Luke Christie.
1: Dit is de zomer van Ice Radio.

0: Luke Pai Pai door de Meters. Dat was een funkband uit New Orleans en dit kwam dus van het gelijknamige album. Het volgende liedje, ik had nooit gedacht dat ik dat nog ooit in Weekend Eclectica reguliere stijl zou draaien. Maar bij de voorlaatste gaat het dan toch gebeuren. Met dank aan het Weekend Eclectica panel, want die zet het liedje op.
1: Nummer 2.
0: Hier zijn de Cats.

Niet verklappen, hè. Deze had ik ook een beetje gesmokkeld. Zoals Badfinger, Jonathan King uit januari 1970 naar december 1969. Maar wat is die leuk. De Kings hoorde je met Victoria. De voorlaatste van dit uurtje. Dat is een echte nieuwe binnenkomer in Engeland in december 1969. Delaney en Barney en Friends met z'n allen in deze track. Coming Home.

Delaney en Bonnie en Friends. Tijd voor het laatste kunstgreepje in dit uur. En dan met name wat betreft Engeland December 69. Want ik heb nog een albumtrack voor je. De tweede van Tony Joe White die is namelijk uit. Continued heet die plaat. En daarvan krijg

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Mensen met een kapotte bakfiets van Baboe moeten nu echt in actie komen, anders is er straks niks meer te halen. Dat zegt een club die hun belangen behartigt. Die wijst erop dat de fabrikant uitstel van betaling heeft gevraagd en dan volgt meestal faillissement. Daarom wordt de massaclaim eerder ingediend bij Baboe. Bij een grote politieactie in Spanje is een bende mensensmokkelaars opgerold. Er werden bijna 80 mensen opgepakt. De bende zou duizenden mensen van Afrika naar Europa hebben gebracht en daar flink aan verdiend hebben, soms wel 12.000 euro per persoon. De bende wordt ook verdacht van drugsmokkel. In een klimbos in het Brabantse Diede bij Os is een man meters naar beneden gevallen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Andere mensen mochten ondanks het ongeluk wel gewoon doorgaan met klauteren. En duizenden mensen hebben in Amsterdam meegelopen in een mars dwars door de stad. Dat deden ze op de laatste dag van de World Pride. De mars was bedoeld om solidariteit te kweken en de zichtbaarheid van de gay community te vergroten. De deelnemers zijn inmiddels op het Museumplein en daar begint zo het slotconcert. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang zonnig en aangenaam. Vannacht koelt het wel flink af naar een graad of 11. Morgen opnieuw veel zon en warmer dan vandaag, 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 3 van Weekend Eclectica met Henk Peters.
6: The year 1980.

Laatste uurtje Weekend Eclectica van deze week. De 252ste van 253. En dan heb ik nog een hele hoop album tot 1033 te gaan. Een showtje of 7.

Met zoals in het vorige uur eigenlijk te weinig binnenkomers die er echt mee door konden uit december 1981. Dus ik heb maar een beetje gesmokkeld. En dat doe ik dan in Amerika één keertje met een nieuwe binnenkomer in begin januari 82 van Stevie Wonder. Liedje Dead Girl. Maar hij stond al op de rand eind december 81, zullen we maar zeggen. Ik heb nog een nieuwe binnenkomer voor je. Het is allemaal ook niet zo bekend. En dat is op zich ook wel een keertje leuk natuurlijk, hè. Deze is van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Feel Like a Number.

0: geleend van Leslie Gornatjoe. Die had het origineel ergens begin jaren 60. Deze overgedaan door Dave Stewart. Nee, niet die van Eurythmics, maar een man uit de symfonische rockhoek die onder andere in de band X zat. Zangeres Barbara Gasking. We gaan naar de ontknoping toe. De top 3 van nummer 1 is van ruim 44 jaar terug. Toen 5 weken bovenaan in Engeland en bij ons ook.
1: Nummer 1.

lang zal zijn leven zal gaan vervelen. En dat vind ik nog steeds leuk. The Human League met Don't You Want Me Baby. Bovenaan in de top 3 van nummer 1 is van december 1981.

even de mening kwijt. Ik vond Genesis toch echt wel beter in de jaren 70 dan daarna. Van Empire's Down on Broadway bijvoorbeeld. Geldt ook zeer zeker voor Stevie Wonder. Die had toch ook zijn beste periode wel begin jaren 70 tot en met Songs in the Key of Life. En dat geldt eigenlijk ook een beetje voor Neil Young. Hier met Crazy Horse van het album Reactor. Southern Pacific heette de track.

0: voor de duidelijkheid. Die van Neil Young en Crazy Horse, die vond ik wel lekker, hè. Neil was het in de Billboard Hot 100. Southern Pacific gold ook voor deze filmmuziek. Geschreven door Vangelis bij Chariots of Fire. Tot zover december 81. We ronden af in Nederland 12 jaar eerder.
1: 1969.

Vorige uur sloot ik af met muziek die hoorde bij een film. Vangelis, Chariots of Fire. En deze zat er ook in Nielsen. Everybody's Talking kwam in de film Midnight Cowboy voor. Het laatste blokje van vandaag. Nederland, december 69. Met nu muziek.

Nu in de Veronica Top 40 van ruim 56 jaar geleden. Een bandje uit Zweden was het. De Jackpot met Jack in the Box. En daarvoor uit Nederland natuurlijk uit Den Haag vooral. Golden Earring met Another 45 Miles. Nu nog eentje uit Nederland.

0: De grote hit was natuurlijk Her, maar deze is ook leuk. Zen met Get Me Down.
1: Verbrand je niet aan slechte muziek. Ice Radio. Factor 50 tegen foute hits.
2: 1969.

Dave Dean was ondertussen vertrokken voor een solo carrière. Dus hield je Dozy, Beaky, Mick en Chitch over. En die noemde zich hier DBMNT. Hele fijne single vind ik het nog steeds. Tonight.

0: solo single van John Lennon, vermomd als Plastic Ono Band. Deze Cold Turkey. Wat een lied. We gaan naar de ontknoping van de top 3 van nummer 1 hits van ruim 56 jaar terug. Hadden al op 3 de Archies, op 2, jawel, de Cats. Maar bovenaan echte muziek, vind ik dan, hè. Toen 4 weken op 1 in Nederland, Fleetwood Mac, NOL en ook hier.
1: Nummer 1.

voorlaatste. In de voorlaatste Weekend Eclectica. Volgende week kan het Weekend Eclectica panel nog één keer stemmen en kiezen met de albums en de nummer 1 hits van dan augustus 79 en augustus 1965. En daarna, dan is de reguliere Weekend Eclectica. Dus geschiedenis, ga ik nog even de album top 1033 afronden. Nog een rondje of 7 te gaan, zeg ik uit mijn hoofd. Begint ook al aardig schot in te komen. En dan gaan we met helemaal wat nieuws beginnen. Maar dat merk je tegen de tijd wel. Daar ga ik wel wat meer over vertellen. Het was trouwens natuurlijk Everlasting Child, de band van Demi Schroezels en Vangelis, die we het vorige uur ook al hadden met Chariots of Fire. Die

0: Weekend Eclectica. Dat was
1: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Wielrenster Demi Vollering heeft de macht gegrepen in de Tour de France voor vrouwen. Ze won de 8e etappe en pakte ook de gele leiderstrui. Ze moet morgen op de laatste dag een voorsprong verdedigen van 8 seconden. De Tour eindigt in Nice met een rit van 100 kilometer en een paar venijnige klimmen. Op het Museumplein in Amsterdam is het slotconcert van de World Pride aan de gang. De laatste festiviteit van het evenement. Duizenden mensen liepen daarvoor mee in een mars om aandacht te vragen voor solidariteit en zichtbaarheid van de LHBTQI+ gemeenschap. Ze droegen onder meer vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. De drone die vandaag over Bulgarije vloog was vermoedelijk van Oekraïne. De drone kwam neer bij de Zwarte Zee, waar Oekraïne wel vaker aanvallen uitvoert op de Russen. Dat zegt het Bulgaarse ministerie van Defensie. De drone kwam uiteindelijk tot ontploffing bij een gaspijpleiding. Niemand raakte gewond. En een prima start van een nieuwe eredivisieseizoen voor Telstar. Ze wonnen met 2-1 bij NEC. Dat strijdt voor een plek in de Champions League. Telstar stond dan na een halve minuut op voorsprong en gaf de winst niet meer uit handen. Vanavond zijn ook Go Ahead Eagles tegen Willem II, PSV Fortuna en AZ moet tegen ADO. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang zonnig en aangenaam. Vannacht koelt het wel flink af naar een graad of 11. Morgen opnieuw veel zon en warmer dan vandaag, 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In Italië is een automobilist met opzet op een groep wielrenners ingereden. 5 fietsers raakten gewond, van wie 1 ernstig. De automobilist vond dat ze in de weg reden en hij wilde er langs. En dat gebeurde kennelijk niet naar zijn zin, waarop hij 2 keer op ze inreed. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Voor wielrenster Demi Vollering ligt de winst in de Tour de France voor het grijpen. Ze veroverde vandaag de gele leiderstrui en moet morgen een voorsprong verdedigen van 8 seconden. Vollering zegt dat ze er helemaal klaar voor is. De laatste etappe is bij Nice, dat is een rit van bijna 100 kilometer. In het Himalaya-gebergte in Nepal zijn 5 lichamen gevonden. Waarschijnlijk zijn die van bergbeklimmers die al 9 maanden vermist zijn. De groep waarmee ze waren werd getroffen door een lawine. Een deel van de groep werd gered, maar van die 5 werd niets meer vernomen. Er wordt nu uitgezocht of zij het ook echt zijn. En TikTok heeft de muziek verwijderd uit een filmpje van president Trump. Hij gebruikte een liedje van Taylor Swift en die is op verzoek van Taylor weggehaald. Het filmpje werd 4 dagen geleden op TikTok gezet en heeft nu geen geluid meer. Te zien is hoe Trump en zijn vrouw Melania op een balkon naar vuurwerk kijken. Dan het weer van Weer Online. Het is een aangename zomeravond, maar vannacht wordt het fris, 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warmer dan vandaag. Zo rond de 30 graden wordt het dan. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In België is een man overleden op een festival dat ook door Nederlanders wordt bezocht. Het wordt vlak over de grens met Breda gehouden. De man werd bewusteloos gevonden in zijn tent en kon niet meer gered worden. Het driedaagse festival is vooral bedoeld voor Antillianen en trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers. Het amateurvoetbal in Zuid-Holland maakt zich zorgen over de start van het nieuwe seizoen. Want de velden liggen er door de droogte niet zo goed bij, dat schrijft Omroep West. De clubs willen de velden besproeien, maar dat mag niet, want er is een verbod. Het is dus de vraag of er straks wel gespeeld kan worden op gras. Een autodief is in het Brabantse Uden ingereden op een politiewagen en daarbij is een agent gewond geraakt. De agenten wilden kort daarvoor de autodief stoppen, die reed toen nog met een caravan. Een andere inzittende koppelde de caravan los, daarna ontstond een achtervolging gevolgd door de crash. De dieven zijn nog niet gepakt. En de gepromoveerde clubs in de Eredivisie kennen nog geen lekkere start. Zo verloor Cambuur gisteren met 4-0 van Excelsior en vanavond werd Willem II met 4-1 weggespeeld door Go Ahead Eagles. Alleen ADO Den Haag mag nog hopen op een beter begin. Zij spelen als derde promovendus vanavond tegen AZ. Dan het weer van Weer Online. Het is een aangename zomeravond, maar als de zon straks weg is, dan wordt het fris, 12 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warmer dan vandaag. Dan wordt het zo rond de 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the

Gelukkig blijft één ding altijd cool.

Holland. En Ice Radio in je oor. Dat is pas een cocktail van geluk.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Oekraïne en Rusland moeten stoppen met aanvallen op de Zwarte Zee. Die oproep doet Turkije, dat ook gebruik maakt van de zee. Eerst werden alleen havens en marineschepen onder vuur genomen, maar tegenwoordig ook gewone schepen. De Turken vinden dat het nu veel te gevaarlijk wordt op de Zwarte Zee. Op een camping in Duitsland is een explosie geweest. De boel ging de lucht in toen iemand aan het koken was op gas. 10 mensen raakten gewond, van wie 8 naar het ziekenhuis moesten. Het zijn jonge mensen. Het ongeluk was in het zuiden van Duitsland op de camping van een festivalterrein. Er laaien nog altijd brandjes op in het Limburgse natuurgebied waar afgelopen week een grote bosbrand was. Trekkers met duizenden liters water rijden af en aan om te voorkomen dat het vuur zich verspreidt. Het Limburgs landschap zegt tegen regiozender L1 dat regen nu heel welkom is, maar dat zit er voorlopig niet in. En landskampioen PSV heeft een moeizame start in de Eredivisie.

Eredivisie. Ze kwamen tegen Fortuna Sittard achter na een blunder van verdediger Flamingo. Maar die herstelde zijn fout en scoorde de gelijkmaker. Uiteindelijk wist PSV in eigen huis niet te winnen. Het werd in de slotfase uiteindelijk toch nog 2-2. Dan het weer van Weer Online. Nu de zon weg is, koelt het snel af. Het wordt vannacht zo rond de 12 graden. Morgen krijgen we weer een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het warmer dan 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the...

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In het centrum van Amsterdam is op straat een gewonde man gevonden. Blijkt erop dat hij slachtoffer is geworden van een steekpartij. Volgens Amsterdamse media is hij afgevoerd naar het ziekenhuis. De dader, waarschijnlijk een man, is nog niet gepakt. Op een festivalterrein in het zuiden van Duitsland is een gascampingfornuis ontploft. Iemand was ermee aan het koken toen het misging. 10 mensen, allemaal jongeren van in de 20, raakten gewond. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zou niemand in levensgevaar zijn. In het westen van Canada zijn 20.000 mensen op de vlucht geslagen voor een enorme bosbrand. Vuur verplaatst en verspreidt zich snel en een deel van het gebied zit zonder stroom. De brand werd gisteren ontdekt en verwoestte al bijna 100 vierkante kilometer natuur en is nog niet onder controle. En de start van het nieuwe voetbalseizoen kan je voor landskampioen PSV een teleurstelling noemen. Na de afgang in de Johan Cruijffschaal tegen AZ kwam PSV vanavond in de Eredivisie niet verder dan een gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Het werd in Eindhoven 2-2. Fortuna's gelijkmaker viel in blessuretijd. Het weer van Weer Online? Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Morgen zonnig en warm, het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Space Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In het centrum van Amsterdam is op straat een gewonde man gevonden. Lijkt erop dat hij slachtoffer is geworden van een steekpartij. Volgens Amsterdamse media is hij afgevoerd naar het ziekenhuis. De dader, waarschijnlijk een man, is nog niet gepakt. Op een festivalterrein in het zuiden van Duitsland is een gascampingfornuis ontploft. Iemand was ermee aan het koken toen het misging. 10 mensen, allemaal jongeren van in de 20, raakten gewond. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zou niemand in levensgevaar zijn. In het westen van Canada zijn 20.000 mensen op de vlucht geslagen voor een enorme bosbrand. Vuur verplaatst en verspreidt zich snel en een deel van het gebied zit zonder stroom. De brand werd gisteren ontdekt en verwoestte al bijna 100 vierkante kilometer natuur en is nog niet onder controle. En de start van het nieuwe voetbalseizoen kan je voor landskampioen PSV een teleurstelling noemen. Na de afgang in de Johan Cruijffschaal tegen AZ kwam PSV vanavond in de Eredivisie niet verder dan een gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Het werd in Eindhoven 2-2. Fortuna's gelijkmaker viel in blessuretijd. Het weer van Weer Online? Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Morgen zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In het centrum van Amsterdam is op straat een gewonde man gevonden. Lijkt erop dat hij slachtoffer is geworden van een steekpartij. Volgens Amsterdamse media is hij afgevoerd naar het ziekenhuis. De dader, waarschijnlijk een man, is nog niet gepakt. Op een festivalterrein in het zuiden van Duitsland is een gascampingfornuis ontploft. Iemand was ermee aan het koken toen het misging. 10 mensen, allemaal jongeren van in de 20, raakten gewond. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zou niemand in levensgevaar zijn. In het westen van Canada zijn 20.000 mensen op de vlucht geslagen voor een enorme bosbrand. Vuur verplaatst en verspreidt zich snel en een deel van het gebied zit zonder stroom. De brand werd gisteren ontdekt en verwoestte al bijna 100 vierkante kilometer natuur en is nog niet onder controle. En de start van het nieuwe voetbalseizoen kan je voor landskampioen PSV een teleurstelling noemen. Na de afgang in de Johan Cruijffschaal tegen AZ kwam PSV vanavond in de Eredivisie niet verder dan een gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Het werd in Eindhoven 2-2. Fortuna's gelijkmaker viel in blessuretijd. Het weer van Weer Online? Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Morgen zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Thijs Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In het centrum van Amsterdam is op straat een gewonde man gevonden. Lijkt erop dat hij slachtoffer is geworden van een steekpartij. Volgens Amsterdamse media is hij afgevoerd naar het ziekenhuis. De dader, waarschijnlijk een man, is nog niet gepakt. Op een festivalterrein in het zuiden van Duitsland is een gascampingfornuis ontploft. Iemand was ermee aan het koken toen het misging. 10 mensen, allemaal jongeren van in de 20, raakten gewond. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zou niemand in levensgevaar zijn. In het westen van Canada zijn 20.000 mensen op de vlucht geslagen voor een enorme bosbrand. Vuur verplaatst en verspreidt zich snel en een deel van het gebied zit zonder stroom. De brand werd gisteren ontdekt en verwoestte al bijna 100 vierkante kilometer natuur en is nog niet onder controle. En de start van het nieuwe voetbalseizoen kan je voor landskampioen PSV een teleurstelling noemen. Na de afgang in de Johan Cruijffschaal tegen AZ kwam PSV vanavond in de Eredivisie niet verder dan een gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Het werd in Eindhoven 2-2. Fortuna's gelijkmaker viel in blessuretijd. Het weer van Weer Online? Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Morgen zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.